0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Groundbreaking.

0: Christmas.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hoorders in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs. En die zijn dit najaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare-routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Sportradio.
3: Sportradio.
4: Attention all ladies. Ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Dit is jouw sportradio. Walk my path.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiel topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact, Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Yalla!

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom die werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. Huidartsen maken zich zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken, blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3-MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
1: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
5: Hey, goedemorgen. Het is de start van donderdag 28 mei. En op deze dag starten we op met behoorlijk wat sport. Zo dadelijk voetbal voor je. Ik heb MotoGP en ook tennis voor je onderweg.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze donderdag. Het is een zonnige en droge start van de dag. Vanmiddag blijft de zon volop aanwezig. Al trekt er hier en daar ook wat bewolking over. Blijft wel overal droog. Temperatuur loopt vanmiddag uiteen van zo'n 20 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het uiterste zuiden. Ja, de donderdagochtendspits die verloopt altijd erg druk. Werkzaamheden die veroorzaken bijvoorbeeld in beide richtingen files op de A9. De rest van de files, de meeste, die staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht over de situatie op de weg. Mocht je niet in de file willen staan, dan kan je ook de fiets pakken. Want het is vandaag trouwens fiets naar je werkdag. Ja, dat geldt niet voor iedereen, want als ik dat zou doen, dan zou ik vanavond een keer aankomen op het werk. Dus dat is niet zo heel handig. Maar goed, ja, mocht het kunnen en mocht je nog wat tijd over hebben, pak de fiets op fiets naar je werkdag. Zo dadelijk, ook heel sportief, heel veel sport voor je. Onder andere voetbal, tennis en ook nog MotoGP voor je onderweg. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker kunnen we een beetje aan het weekend gaan denken. Deze dag start je ook weer sportief op met heel wat sport. Bondscoach Ronald Koeman had gisteren een drukke dag. Had onder andere de persconferentie. Ja, en hij heeft een duidelijke rol in gedachten voor spits Wout Weghorst tijdens het aanstaande WK. Koeman ziet Weghorst als een ideale pinch-hitter. Een speler die kan inbrengen wanneer een wedstrijd daarom vraagt. Ja, de bondscoach benadrukte dat hij Weghorst in die specifieke rol zeer bruikbaar acht voor het Nederlands elftal. Hij voegde eraan toe dat hij geen andere speler in de selectie ziet die deze taak op dezelfde manier kan invullen. Weghorst dus als pinch-hitter tijdens het komende WK-voetbal voor Oranje. MotoGP-coureur Marc Marquez die maakt dit weekend zijn rentree tijdens de Grand Prix van Italië. De Ducati-rijder onderging op 10 mei een dubbele operatie aan zijn rechterschouder en rechtervoet na een incident in Le Mans. Hierdoor miste hij de races in Frankrijk en Catalonië. Marquez die heeft laten weten dat zijn herstel volgens plan verloopt en dat hij inmiddels weer normaal kan trainen. Hij zal in Mugello dus weer op de machine stappen voor de komende raceweekend. Ja, ik vind het toch altijd wel knap, hè, dat die gasten dan best een zware operatie hebben. Een paar weekjes herstel en ze kunnen gewoon weer topsport bedrijven. Ja, goed, maar die zullen misschien ook een iets andere dokter en behandeling hebben dan wij, zeg maar. Maar toch, desalniettemin, ik vind dat wel bewonderenswaardig. Komend weekend dus de MotoGP in Italië. En ook daar gaan we natuurlijk de nodige aandacht aan besteden. Want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. I've been

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sport Radio Grand Prix Radio aan het begin van donderdag de 28e. En het belooft vandaag ook weer een mooie zomerse dag te worden. Temperaturen tot wel 28 graden vanmiddag in het zuiden, 20 graden in het uiterste noorden. En af en toe drijft er een wolkenveldje over, maar dat mag de pret niet drukken. Een mooie zomerse dag gaan we dus tegemoet. Tennisser Jesper de Jong, die heeft ook een mooie dag. Gisteren vooral, want hij heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Op Roland Garros was de 25-jarige Nederlander in 3 sets te sterk voor de Italiaan Federico Chiesa. De Jong, die als lucky loser het hoofdtoernooi bereikte, won de partij overtuigend met setstanden 6-3, 6-1 en 6-3. In de volgende ronde wacht hem een zwaardere opgave. Hij neemt het dan op tegen de als 13e geplaatste Rus Karen Khachanov. En daarover sprak hij gisteren bij de collega's van de NOS. Jesper de Jong over het bereiken van de derde ronde.
1: Het is lekker dat je weet altijd wel van oké, als ik mijn dingen blijf doen, dan komt het wel weer. Maar het moet nog wel komen. En dat is heel fijn nu. Kijk, het is een bewogen toernooi geweest met wel of niet hoofdtoernooi. Dan wil ik loser wel of niet. In deze rollercoaster. En als je dan zo'n kans krijgt, moet je hem pakken. En dan ben ik heel blij dat ik het heb gepakt. En daar ben ik het meest trots op. Khachanov is het. Het is geen sfeer of zinner waar je dan tegen moet. Het is een hele goede speler. En daar ben ik de underdog, kan ik weer lekker vrij spelen. Maar ik geef mezelf, als ik een goede performance neerzet, geef ik mezelf zeker een kans.
0: Jesper de Jong dus over het behalen van de derde ronde tijdens Roland Garros. En over zijn nieuwe tegenstander Khachanov. Hij ziet wel kansen. Nou, we houden nauwlettend voor je in de gaten vandaag trouwens. Een nieuwe dag in Parijs. Daarover later meer op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. What?

0: januari, begin van donderdag, de 28e. Voordat je het weet zitten we alweer in juni, joh. Wat gaat de tijd snel. En we hebben er een mooi weer bij vandaag, een zomerse dag. Temperatuur vanmiddag tot wel 28 graden. In het noorden is het wat frisser en af en toe gaat er een wolkenveldje overdrijven. Maar dan mag de pret niet drukken. Donderdagochtend is wel een drukke ochtendspits. De A9 bijvoorbeeld, in beide richtingen werkzaamheden. Dat kan wat voor wat files veroorzaken, zeg maar. De andere files die staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de ANWB en ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
13: meer. Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij werd in afgelegen gebied aangevallen, maar waarom en door wie is nog niet duidelijk. Het gebeurde zondag al, maar is nu pas bekend geworden. Steeds meer mensen worden behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs, blijkt uit nieuwe cijfers. Alcohol blijft de belangrijkste verslaving, vooral onder ouderen. Bij jongeren is dat cannabis. En voor het laatst heeft vannacht een groep asielzoekers uit Ter Apel overnacht in Groningen, dat de laatste dagen opvang aanbood. De komende vier nachten kunnen maximaal 150 mensen terecht in een sporthal in Warffum.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven, 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf, 7 kilometer en 10 minuten.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Noud van Sommeren.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze mooie zonnige donderdag. In de Formule 1 heeft het team van Alpine een nieuwe titelsponsor aangekondigd. En vond ik best wel verrassend. Vanaf 2027 zal het Italiaanse luxe merk Gucci als hoofdsponsor fungeren. Hiermee neemt het modehuis het stokje over van BWT, dat de afgelopen jaren prominent op de wagens van het Franse team te zien was. Ja, nou, door de samenwerking zal het team vanaf volgend jaar officieel door het leven gaan als Gucci Racing Alpine Formula One. De deal markeert een opvallende nieuwe commerciële stap voor de sport. Ik vind het ook een modehuis dat in de Formule 1 gaat acteren, zeg maar. Vind ik ook best wel bijzonder, hè? Die Gucci-tasjes moet ik dan altijd aan denken. Nou, sommige coureurs zie ik ook wel met zo'n Gucci-tasje rondlopen. Volgens mij heeft Lewis Hamilton er ook wel een paar. Vanavond, donderdagavond, de grote ontknoping van de Premier League of Darts in die O2 Arena in Londen. Het prestigieuze toernooi is aangekomen bij de allesbeslissende play-offs. De vier beste spelers van de 16 weken durende competitie maken deze slotavond uit wie de titel van dit jaar pakt en de opvolger wordt van Luke Humphries. Vanaf 7:15 komen de darters in actie volgens dit schema. De halve finales Luke Littler tegen Gerwin Price en Johnny Clayton tegen Luke Humphries. De wedstrijden zijn vanavond live te volgen via Play. Zo dadelijk sport in het kort op de Autosportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo dadelijk bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Vuurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs. En die zijn dit najaar.
0: Dit is jouw

0: Grand Prix Radio. Bondscoach Ronald Koeman heeft de afwezigheid van Jeremy Frimpong in de WK-selectie toegelicht. Volgens Koeman is het deels een fysieke kwestie, maar hij geeft ook toe dat de voorkeur naar Somerville gaat op die positie. De bondscoach stelt dat de werkethiek en betrouwbaarheid van Somerville dat hij die kan waarderen. Verder gaf Koeman aan dat Maatsen en Geertruiden op de reservelijst staan vanwege de onzekerheid rond de fitheid van verdediger Jurjen Timber, die herstelt van een liesblessure. Velen zagen het niet aankomen, maar voor Koeman was het dus geen verrassing dat hij Somerville mee gaat nemen. En hij sprak erover tijdens de persconferentie bij de NOS. Ronald Koeman.
1: Voor mij geen

0: geen verrassing, omdat ik hem in maart al wilde selecteren. Toen was hij geblesseerd. En hij is weer terug. Hij heeft de laatste wedstrijden bij zijn club, die helaas zijn gedegradeerd, maar volledig gespeeld. Dus, en ik hou van dat soort spelers die ook betrouwbaar zijn in hun voetbal. Hij, en dat hebben we ook gezien, dat hij heel goed ook aan de rechterkant kan spelen. Maar in zijn werkethiek is hij denk ik heel erg goed.
1: Sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Een paar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Ze vonden dat moslims zo teveel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte er als autohandelaar en werd in afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Dat gebeurde zondag, maar is nu pas bekend geworden. Online gokken en designer drugs zoals ketamine rukken op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo de ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
23: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
24: Kippie.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
28: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Grand Prix Radio.
34: Noud van Sommeren.
2: Goedemorgen, met meer sport onderweg. Onder andere meer over Caitlin Dijkstra. Die tekent bij een leuke Engelse club. En de KNVB die vindt een extra trainingskeeper te duur. Daarover praat ik je zo bij.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van fiets naar je werkdag. Ja, zo kun je dus de drukke donderdagochtendspits een beetje omzeilen. De fiets pakken, ja, moet het wel kunnen. Als ik dat zou doen, dan zou ik vanavond misschien een keer aankomen in de studio. Dus dat schiet niet op als je een ochtendshow hebt. Het is de start van een zonnige en droge dag. Vanmiddag blijft de zon volop aanwezig. Al trekt hier en daar ook wat bewolking over. Het blijft overal droog. Temperatuur loopt vanmiddag uiteen van zo'n 20 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het uiterste zuiden. Dat is nog eens lekker. Zo dadelijk positief voetbalnieuws. En ook wat minder positief voetbalnieuws. Want de KNVB die let dus wel een beetje op de kleintjes met dit WK. Daarover praat ik je zo bij. Goedemorgen, dit is Grant.

Grand Prix Radio aan het begin van donderdag de 28e. Goed nieuws voor Oranje International Caitlin Dijkstra. Want zij speelt volgend seizoen voor Tottenham Hotspur. De 35-voudige international komt transfervrij over van het Duitse Wolfsburg en heeft een contract voor langer termijn getekend bij de Engelse club. De verdedigster die liet weten dat de overstap naar de Londense club geweldig voelt. Dijkstra was een vaste waarde bij Wolfsburg en voegt zich nu bij de selectie van de Spurs, die uitkomen in de hoogste Engelse vrouwencompetitie. Dus dat is een mooie opsteker voor Caitlin Dijkstra. Ander voetbalnieuws. Het Nederlands elftal reist zonder extra trainingskeeper af naar het WK. Bondscoach Ronald Koeman had de optie overwogen om een vierde doelman mee te nemen in de officiële selectie. Maar na overleg met de KNVB is hiervan afgezien. De voetbalbond oordeelde dat de kosten voor een extra keeper, die bijvoorbeeld niet verzekerd is bij calamiteiten, te hoog zou zijn. Ja, moet je eventjes op beknibbelen natuurlijk, hè. Landen als Duitsland, België en Portugal die kiezen er namelijk wel voor om met vier keepers naar het eindtoernooi te gaan. KNVB heeft dus anders besloten. Nou goed, dan moeten we er dan maar van uitgaan dat dat in alle wijsheid is gedaan. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort. Op de sportredactie deze ochtend Ronald van de Geer. Hij praat je zo dadelijk bij hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de 3e ronde te passeren in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ook vandaag weer een mooie zomerse dag. Vanmiddag trekt er wel af en toe een wolkenveldje over, maar dat mag geen naam hebben. Het wordt in het zuiden 28 graden en in het uiterste noorden op de Wadden zo'n 20 graden. Dus helemaal niets aan de hand. Bokser Rico Verhoeven, die moet nog even geduld hebben voor een eventuele rematch tegen wereldkampioen Alexander Usyk. WBC-voorzitter Mauricio Sulaiman heeft bevestigd dat Usyk eerst zijn titel moet verdedigen tegen de Duitse Achit Kabayel. Pas daarna komt een nieuw gevecht met Verhoeven in beeld dat mogelijk in Nederland zou kunnen plaatsvinden. Het kamp van Verhoeven diende een protest in na de controversiële nederlaag van afgelopen zaterdag, waarbij de scheidsrechter de partij volgens hen te vroeg beëindigde. Nou, er zit dus mogelijk een rematch aan te komen, maar eerst dus moet Usyk nog even tegen iemand anders. En dan zullen we dus meer weten. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Goedemorgen, wij zijn Grand Prix Radio. We zijn Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zo dadelijk voor je de ANP-headlines en hoor je hoe het er op de weg aan toe gaat. Drukke donderdagochtendspits, dus handig dat je zo dadelijk even wordt bijgepraat als je onderweg bent. En je wordt straks ook bijgepraat over de etappe van vandaag. Het is de 18e etappe van de Giro d'Italia. 171 kilometer moeten de renners vandaag trotseren. Nou, hoe die etappe er verder uitziet, dat ga ik je zo vertellen. En nog veel meer andere sporten voor je onderweg.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin,
4: mooi wonen.
5: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1+1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Thuiskomen. Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Een nieuwe grill. Terras.
22: Sorry, het is WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
23: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd door vicepremiers Agema en Keizer gelobbyd om de hoofddoek te bestempelen als slecht voor de emancipatie van de vrouw. Ambtenaren wilden het niet, omdat het moslims zou framen, meldt Investico. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn weggekomen. En steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep, heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar terug waren het er 4 op de 10, nu 6. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Ochten. 10 kilometer en 10 minuten in de file.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Nout van Sommeren.
3: Met zo dadelijk meer.

Radio aan het begin van 28 mei. Dat is trouwens de verjaardag van oud-wielrenner Michael Bogert. Die viert vandaag zijn 54ste verjaardag. We blijven even in het wielrennen, want Tom Dumoulin die won vandaag precies 9 jaar geleden de Giro, de etappe van de Giro d'Italia. Na Jan Janssen en Joop Zoetemelk was hij daarmee de derde Nederlandse winnaar van een grote ronde. Gebeurde dus op 28 mei 2017. Gedenkwaardige dag voor Tom Dumoulin. Ja, nu zijn we dus ook bezig met de Giro. Vandaag de 18e etappe van de Ronde van Italië op het programma. Dat is een lastige rit van 171 kilometer. Na een lange afdaling in het begin golft het parcours langzaam richting de verraderlijke finale. Daar moeten de deelnemers ook nog een stevige berg bedwingen. Dat is echt een stevige klim van ruim een kilometer. Ja, de renners beginnen vanmiddag om 1:15 aan de etappe en de winnaar wordt rond 4:45 bij de eindstreep verwacht. Dat dus tijdens de Giro van vandaag, de 18e etappe alweer. Zo gaan we langzaam maar zeker richting het einde. En er staat ook een nieuwe podcast F1 aan tafel online, maar die staat al sinds maandag online. Ik bedoel eigenlijk Autosport aan tafel online. Elke woensdag wordt die gelanceerd aan het eind van de middag. Je vindt hem nu dus onder andere op onze website GrandPrixRadio.nl, via onze app of je eigen favoriete podcast platform. Hij is ook te zien op kijk.nl. In Autosport aan tafel deze week de gast GTR en GT en endurance coureur, daarnaast ook de beste Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring, Loek Hartog. Ook Jeroen Blekemolen is de gast in Autosport aan tafel van deze week. Hij won in zijn klasse de 24 uur van de Nürburgring en maakte afgelopen weekend zijn debuut in de NASCAR Euro Series. Presentatie in handen van Rick Winkelman. En er is ook nog ingebeld met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Onder andere over zijn eerste meters in een Formule 1-auto. Zeker het beluisteren waard. Autosport aan tafel vanaf nu dus online te vinden. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook deze donderdagochtend jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veiligstelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, Grand Prix Radio. In het begin van deze donderdag. En vandaag gaat het tweede Grand Slam toernooi van het jaar verder. Op de gravelbanen in Parijs spelen de tennissers vandaag de wedstrijden in de tweede ronde van Roland Garros. Na de eerste dagen strijden de overgebleven deelnemers in het hoofdschema verder voor een plek in de derde ronde van het toernooi. De spelers betreden vanaf 11 uur deze ochtend de verschillende banen om de partijen te spelen. In dit stadium van het evenement staan de nodige grote namen op de planning om een opwachting te maken.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 8 uur. Zo dadelijk de ANP Headlines en hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg. Drukke donderdagochtendspits altijd. Je hebt er in ieder geval wel mooi weer bij. Het is een zonnige ochtend, vanmiddag ook veel zon. Trekt er af en toe wel een wolkenveldje over, maar dat mag de pret niet drukken. In het uiterste zuiden kan het nog 28 graden worden, op de Wadden 20 graden. Dus een mooie dag gaan we tegemoet. Geniet ervan.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+.

0: En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie van vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen, heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar terug overwegen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. Nu zijn het er 6. Ongeveer een kwart zet die plannen ook door. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij beschoten en stierf in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is niet bekend. En het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. Droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen nog wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 per se gratis,

0: met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus... Aldi.
16: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: Oranje fans opgelet,

Ik heb MotoGP en ook tennis voor je onderweg. Grand Prix Radio. Shine bright like a diamond.

Jouw sportradio aan het begin van deze donderdag. Het is een zonnige en droge start van de dag. Vanmiddag blijft de zon volop aanwezig. Al trekt er hier en daar ook wat bewolking over. Blijft wel overal droog. Temperatuur loopt vanmiddag uiteen van zo'n 20 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het uiterste zuiden. Ja, de donderdagochtendspits die verloopt altijd erg druk. Werkzaamheden die veroorzaken bijvoorbeeld in beide richtingen files op de A9. De rest van de files, de meeste, die staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht over de situatie op de weg. Mocht je niet in de file willen staan, dan kan je ook de fiets pakken. Want het is vandaag trouwens fiets naar je werkdag. Ja, dat geldt niet voor iedereen, want als ik dat zou doen, dan zou ik vanavond een keer aankomen op het werk. Dus dat is niet zo heel handig. Maar goed, ja, mocht het kunnen en mocht je nog wat tijd over hebben, pak de fiets op fiets naar je werkdag. Zo dadelijk, ook heel sportief, heel veel sport voor je. Onder andere voetbal, tennis en ook nog MotoGP voor je onderweg. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker kunnen we een beetje aan het weekend gaan denken. Deze dag start je ook weer sportief op met heel wat sport. Bondscoach Ronald Koeman had gisteren een drukke dag. Had onder andere de persconferentie. Ja, en hij heeft een duidelijke rol in gedachten voor spits Wout Weghorst tijdens het aanstaande WK. Koeman ziet Weghorst als een ideale pinch-hitter. Een speler die hij kan inbrengen wanneer een wedstrijd daarom vraagt. Ja, de bondscoach benadrukte dat hij Weghorst in die specifieke rol zeer bruikbaar acht voor het Nederlands elftal. Hij voegde eraan toe dat hij geen andere speler in de selectie ziet die deze taak op dezelfde manier kan invullen. Weghorst dus als pinch-hitter tijdens het komende WK-voetbal voor Oranje. MotoGP-coureur Marc Marquez die maakt dit weekend zijn rentree tijdens de Grand Prix van Italië. De Ducati-rijder onderging op 10 mei een dubbele operatie aan zijn rechterschouder en rechtervoet na een incident in Le Mans. Hierdoor miste hij de races in Frankrijk en Catalonië. Marquez die heeft laten weten dat zijn herstel volgens plan verloopt en dat hij inmiddels weer normaal kan trainen. Hij zal in Mugello dus weer op de machine stappen voor de komende raceweekend. Ja, ik vind het toch altijd wel knap hè, dat die gasten dan best een zware operatie hebben. Een paar weekjes herstel en ze kunnen gewoon weer topsport bedrijven. Ja, goed, maar die zullen misschien ook een iets andere dokter en behandeling hebben dan wij, zeg maar. Maar toch, desalniettemin, ik vind dat wel bewonderenswaardig. Komend weekend dus de MotoGP in Italië. En ook daar gaan we natuurlijk de nodige aandacht aan besteden. Want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van donderdag de 28e. En het belooft vandaag ook weer een mooie zomerse dag te worden. Temperaturen tot wel 28 graden vanmiddag in het zuiden, 20 graden in het uiterste noorden. En af en toe drijft er een wolkenveldje over, maar dat mag de pret niet drukken. Een mooie zomerse dag gaan we dus tegemoet. Tennisser Jesper de Jong, die heeft ook een mooie dag. Gisteren vooral, want hij heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Op Roland Garros was de 25-jarige Nederlander in 3 sets te sterk voor de Italiaan Federico Chiesa. De Jong, die als lucky loser het hoofdtoernooi bereikte, won de partij overtuigend met setstanden 6-3, 6-1 en 6-3. In de volgende ronde wacht hem een zwaardere opgave. Hij neemt het dan op tegen de als 13e geplaatste Rus Karen Khachanov. En daarover sprak hij gisteren bij de collega's van de NOS. Jesper de Jong over het bereiken van de derde ronde.
1: Het is lekker dat je weet altijd wel van als ik mijn dingen blijf doen, dan komt het wel weer. Maar het moet nog wel komen. En dat is heel fijn nu. Kijk, het is een bewogen toernooi geweest met wel of niet hoofdtoernooi. Dan weer lucky loser wel of niet. In deze rollercoaster. En als je dan zo'n kans krijgt, moet je hem pakken. En dan ben ik heel blij dat ik het heb gepakt. En daar ben ik het meest trots op. Khachanov is het is geen sfeer of zinner waar je dan tegen moet. Het is een hele goede speler. En daar ben ik de underdog. Kan ik weer lekker vrij spelen. Maar ik geef mezelf, als ik een goede performance neerzet, geef ik mezelf zeker een kans.
0: Jesper de Jong dus over het behalen van de derde ronde tijdens Roland Garros. En over zijn nieuwe tegenstander Khachanov. Hij ziet wel kansen. Nou, we houden nauwlettend voor je in de gaten vandaag trouwens. Een nieuwe dag in Parijs. Daarover later meer op je sportradio. Goedemorgen.

0: Oude Sportradio aan het begin van donderdag, de 28e. Voordat je het weet zitten we alweer in juni, joh. Wat gaat de tijd snel. En we hebben er een mooi weer bij vandaag, een zomerse dag. Temperatuur vanmiddag tot wel 28 graden. In het noorden is het wat frisser en af en toe gaat er een wolkenveldje overdrijven. Maar dan mag de pret niet drukken. Donderdagochtend is wel een drukke ochtendspits. De A9 bijvoorbeeld in beide richtingen werkzaamheden. Dat kan wat voor wat files veroorzaken, zeg maar. De andere files die staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de ANWB en ook de ANP headlines voor je onderweg.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.

Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
5: Kippie.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 kankerpatiënten krijgt klachten door bestraling, blijkt uit onderzoek. Vooral vermoeidheid wordt vaak genoemd, maar ook huidproblemen of pijn komen geregeld voor. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, heeft het 1 Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. Een paar jaar geleden waren dat er nog 4 op de 10, nu 6. Niet iedereen doet het ook echt. En de Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die webshop komt in juni in de gewone TikTok-app en de bond is bang dat door die laagdrempeligheid vooral jongeren impulsaankopen gaan doen en schulden opbouwen.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal al zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook de A10, de Ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Nout van Sommeren.

Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze mooie zonnige donderdag. In de Formule 1 heeft het team van Alpine een nieuwe titelsponsor aangekondigd. Dat vond ik best wel verrassend. Vanaf 2027 zal het Italiaanse luxemerk Gucci als hoofdsponsor fungeren. Hiermee neemt het modehuis het stokje over van BWT, dat de afgelopen jaren prominent op de wagens van het Franse team te zien was. Ja, nou, door de samenwerking zal het team vanaf volgend jaar officieel door het leven gaan als Gucci Racing Alpine Formula One. De deal markeert een opvallende nieuwe commerciële stap voor de sport. Ik vind het ook een modehuis dat in de Formule 1 gaat acteren, zeg maar. Vind ik ook best wel bijzonder, hè? Die Gucci-tasjes moet ik dan altijd aan denken. Nou, sommige coureurs zie ik ook wel met zo'n Gucci-tasje rondlopen. Volgens mij heeft Lewis Hamilton er ook wel een paar. Vanavond, donderdagavond, de grote ontknoping van de Premier League of Darts in die O2 Arena in Londen. Het prestigieuze toernooi is aangekomen bij de allesbeslissende play-offs. De vier beste spelers van de 16 weken durende competitie maken deze slotavond uit wie de titel van dit jaar pakt en de opvolger wordt van Luke Humphries. Vanaf 7:15 komen de darters in actie volgens dit schema. De halve finales Luke Littler tegen Gerwyn Price en Johnny Clayton tegen Luke Humphries. De wedstrijden zijn vanavond live te volgen via Play. Zo dadelijk sport in het kort op de Autosportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo dadelijk bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sportief aan de donderdag beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Bondscoach Ronald Koeman heeft de afwezigheid van Jeremy Frimpong in de WK-selectie toegelicht. Volgens Koeman is het deels een fysieke kwestie, maar hij geeft ook toe dat de voorkeur naar Somerville gaat op die positie. De bondscoach stelt dat de werkethiek en betrouwbaarheid van Somerville dat hij die kan waarderen. Verder gaf Koeman aan dat Maatsen en Geertruiden op de reservelijst staan vanwege de onzekerheid rond de fitheid van verdediger Jurjen Timber, die herstelt van een liesblessure. Velen zagen het niet aankomen, maar voor Koeman was het dus geen verrassing dat hij Somerville mee gaat nemen. En hij sprak erover tijdens de persconferentie bij de NOS. Ronald Koeman.
1: Voor mij geen verrassing, omdat ik hem in maart al wilde selecteren. Toen was hij geblesseerd en hij is weer terug. Hij heeft de laatste wedstrijden bij zijn club, die helaas zijn gedegradeerd, maar volledig gespeeld. Dus, en ik hou van dat soort spelers die ook betrouwbaar zijn in hun voetbal. Hij, en dat hebben we ook gezien, dat hij heel goed ook aan de rechterkant kan spelen. Maar in zijn werkethiek is hij denk ik heel erg goed.
2: Sportradio.

0: Free Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 28 mei. Zo dadelijk voor je de ANP headlines. En hoor je meer over de drukke donderdagochtendspits.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen houden daar bijkomende klachten aan over, blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid, maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets, ongeveer een kwart zet ook door. Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet, zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. De TikTok-shop komt in juni naar Nederland en de Consumentenbond is kritisch. Omdat gebruikers TikTok niet uithoeven om dingen te kopen, is het vooral link voor jongeren. Die zouden sneller impulsaankopen doen en zo in de schulden terecht kunnen komen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. Zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Er staat weinig wind. Het wordt gemiddeld 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom file op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum. Ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
22: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
26: Dit is niet normaal meer.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
28: Joehoe!
27: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Nout van Sommeren.
3: Goedemorgen, met meer sport onderweg. Onder andere meer over Caitlin Dijkstra. Die tekent bij een leuke Engelse club. En de KNVB die vindt een extra trainingskeeper te duur. Daarover praat ik je zo bij.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van fiets naar je werkdag. Ja, zo kun je dus de drukke donderdagochtendspits een beetje omzeilen. De fiets pakken, ja, moet het wel kunnen. Als ik dat zou doen, dan zou ik vanavond misschien een keer aankomen in de studio. Dus dat schiet niet op als je een ochtendshow hebt. Het is de start van een zonnige en droge dag. Vanmiddag blijft de zon volop aanwezig. Al trekt hier en daar ook wat bewolking over. Blijft overal droog. Temperatuur loopt vanmiddag uiteen van zo'n 20 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het uiterste zuiden. Dat is nog eens lekker. Zo dadelijk positief voetbalnieuws. En ook wat minder positief voetbalnieuws, want de KNVB die...

28e. Goed nieuws voor Oranje International Caitlin Dijkstraal. Want zij speelt volgend seizoen voor Tottenham Hotspur. De 35-voudige international komt transfervrij over van het Duitse Wolfsburg en heeft een contract voor langer termijn getekend bij de Engelse club. De verdedigster die liet weten dat de overstap naar de Londense club geweldig voelt. Dijkstra was een vaste waarde bij Wolfsburg en voegt zich nu bij de selectie van de Spurs, die uitkomen in de hoogste Engelse vrouwencompetitie. Dus dat is een mooie opsteker voor Caitlin Dijkstra. Ander voetbalnieuws. Het Nederlands elftal reist zonder extra trainingskeeper af naar het WK. Bondscoach Ronald Koeman had de optie overwogen om een vierde doelman mee te nemen in de officiële selectie. Maar na overleg met de KNVB is hiervan afgezien. De voetbalbond oordeelde dat de kosten voor een extra keeper, die bijvoorbeeld niet verzekerd is bij calamiteiten, te hoog zou zijn. Ja, moet je eventjes op beknibbelen natuurlijk, hè. Landen als Duitsland, België en Portugal die kiezen er namelijk wel voor om met vier keepers naar het eindtoernooi te gaan. KNVB heeft dus anders besloten. Nou goed, dan moeten we er maar van uitgaan dat dat in alle wijsheid is gedaan. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort. Op de sportredactie deze ochtend Ronald van de Geer. Hij praat je zo dadelijk bij hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact, Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Ook vandaag weer een mooie zomerse dag. Vanmiddag trekt er wel af en toe een wolkenveldje over, maar dat mag geen naam hebben. Het wordt in het zuiden 28 graden en in het uiterste noorden op de Wadden zo'n 20 graden. Dus helemaal niets aan de hand. Bokser Rico Verhoeven, die moet nog even geduld hebben voor een eventuele rematch tegen wereldkampioen Alexander Usyk. WBC-voorzitter Mauricio Sulaiman heeft bevestigd dat Usyk eerst zijn titel moet verdedigen tegen de Duitse Achit Kabayel. Pas daarna komt een nieuw gevecht met Verhoeven in beeld dat mogelijk in Nederland zou kunnen plaatsvinden. Het kamp van Verhoeven diende een protest in na de controversiële nederlaag van afgelopen zaterdag, waarbij de scheidsrechter de partij volgens hen te vroeg beëindigde. Nou, er zit dus mogelijk een rematch aan te komen, maar eerst dus moet Usyk nog even tegen iemand anders. En dan zullen we dus meer weten. We houden het nou lettend voor je in de gaten. Goedemorgen, wij zijn Grand Prix Radio.

0: voor je de ANP headlines en hoor je hoe het er op de weg aan toe gaat. Drukke donderdagochtendspits, dus handig dat je zo dadelijk even wordt bijgepraat als je onderweg bent. En je wordt straks ook bijgepraat over de etappe van vandaag. Het is de 18e etappe van de Giro d'Italia. 171 kilometers moeten de renners vandaag trotseren. Nou, hoe die etappe er verder uitziet, dat ga ik je zo vertellen. En nog veel meer andere sporten voor je onderweg.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Papa wil iets zeggen.
5: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2, plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
10: Kippie.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
19: Lidl, Lidl, Lidl.
20: Zeg je vliegtickets, dan zeg je...
21: Vliegtickets.nl.
20: Vertrouwd sinds 1999.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
0: Boost yourself.
1: Vertrouwd sinds 1999.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Menstruatie-apps gaan niet zorgvuldig om met medische informatie van gebruikers. Volgens Bits of Freedom verkopen ze die voor grof geld aan adverteerders. Een voorbeeld is de app Flow, waarin vrouwen hun cyclus bijhouden. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zoals vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen experts na onderzoek. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay is weer een stapje dichter bij een basisplek in Oranje. Vlak voor het WK speelde hij vannacht 3 kwartier bij zijn club Corinthians. Vanaf de eerste minuut. Depay was een tijd geblesseerd.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt op zijn retour. Nog niet te vroeg juichen, er staat nog meer dan 200 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door wegwerkzaamheden bij Zwolle. Op de A28 vanuit Amersfoort staat hierdoor file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer en 30 minuten. Ook op de A50 vanuit Apeldoorn is het daar file rijden. Voor knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra hierdoor. Dan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt 35 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergraafsmeer. En hou er rekening mee dat de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht is. Verder nog de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf. 10 kilometer en 15 minuten vertraging.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Noud van Sommeren.

Om 28 mei, dat is trouwens de verjaardag van oud-wielrenner Michael Bogert. Die viert vandaag zijn 54ste verjaardag. We blijven even in het wielrennen, want Tom Dumoulin die won vandaag precies 9 jaar geleden de Giro, de etappe van de Giro d'Italia. Na Jan Janssen en Joop Zoetemelk was hij daarmee de derde Nederlandse winnaar van een grote ronde. Gebeurde dus op 28 mei 2017. Gedenkwaardige dag voor Tom Dumoulin. Ja, nu zijn we dus ook bezig met de Giro. Vandaag de 18e etappe van de Ronde van Italië op het programma. Dat is een lastige rit van 171 kilometer. Na een lange afdaling in het begin golft het parcours langzaam richting de verraderlijke finale. Daar moeten de deelnemers ook nog een stevige berg bedwingen. Dat is echt een stevige klim van ruim een kilometer. Ja, de renners beginnen vanmiddag om 1:15 aan de etappe en de winnaar wordt rond 4:45 bij de eindstreep verwacht. Dat dus tijdens de Giro van vandaag, de 18e etappe alweer. Zo gaan we langzaam maar zeker richting het einde. En er staat ook een nieuwe podcast F1 aan tafel online. Maar die staat al sinds maandag online. Ik bedoel eigenlijk Autosport aan tafel online. Elke woensdag wordt die gelanceerd aan het eind van de middag. Je vindt hem nu dus onder andere op onze website GrandPrixRadio.nl, via onze app of je eigen favoriete podcast platform. Hij is ook te zien op kijk.nl. In Autosport aan tafel deze week de gast GT en Endurance coureur. Daarnaast ook de beste Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring, Luke Hartog. Ook Jeroen Blekemolen is de gast in Autosport aan tafel van deze week. Hij won in zijn klasse de 24 uur van de Nürburgring en maakte afgelopen weekend zijn debuut in de NASCAR Euro Series. Presentatie in handen van Rick Winkelman. En er is ook nog ingebeld met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Onder andere over zijn eerste meters in een Formule 1-auto. Zeker het beluisteren waard. Autosport aan tafel vanaf nu dus online te vinden. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook deze donderdagochtend jouw sportradio. What?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf. Omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

van deze donderdag. En vandaag gaat het tweede Grand Slam toernooi van het jaar verder. Op de gravelbanen in Parijs spelen de tennissers vandaag de wedstrijden in de tweede ronde van Roland Garros. Na de eerste dagen strijden de overgebleven deelnemers in het hoofdschema verder voor een plek in de derde ronde van het toernooi. De spelers betreden vanaf 11 uur deze ochtend de verschillende banen om de partijen te spelen. In dit stadium van het evenement staan de nodige grote namen op de planning om een opwachting te maken. En ook Jesper de Jong die wist gisteren op Roland Garros de derde ronde te bereiken. Dat heeft hij dus goed gedaan, want hij is toegelaten als lucky loser uiteindelijk. En goed, hij gaat op dit moment lekker. En dat houden we natuurlijk voor je goed in de gaten. Want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Met de nodige sport aan je donderdag beginnen. Dat doe je met je sportradio Grand Prix Radio. Het is donderdagochtend, langzaam maar zeker dus alweer richting het weekend. En het is ondertussen alweer bijna tijd voor een bakkie. We gaan richting tienen, dus zo dadelijk hier koffie en classics met Danny. En ook heel veel sport.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt Bits of Freedom, dat een klacht heeft ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die. Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen de experts. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay heeft weer eens een basisplaats gehad bij zijn club. Hij speelde 45 minuten. Oranje bondscoach Ronald Koeman had dat al gezegd. En Depay kwam de drie kwartier goed door, na maanden van blessureleed. Belangrijk, want Koeman ziet in hem de spits van Oranje op het WK. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer, met in de avond kans op een flinke bui.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen af vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
7: meer. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: Radio.
1: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is je donderdagochtend met koffie en classics en natuurlijk heel veel sport. We gaan het onder andere hebben over de Giro d'Italia, maar ook over de Premier League of Darts. Want vandaag de grote ontknoping in Londen. Straks meer.

Radio, je sportradio. Het is Danny hier met Koffie en Classics. Goedemorgen. Ja, vandaag een belangrijke dag in Londen, want de Premier League of Darts nadert de ontknoping. De O2 Arena is vanavond het strijdtoneel voor de laatste potjes die gespeeld worden in de playoffs. Vier spelers zijn er nog overgebleven, helaas. Geen Michael van Gerwen, ook geen Gian van Veen erbij. De Nederlanders zijn uitgeschakeld. Wel in de halve finale vanavond Luke Littler tegen Gurwin Price en Johnny Clayton tegen Luke Humphries. En als die partijen gespeeld zijn, dan houden we er twee over. En die moeten het dan tegen elkaar opnemen voor de grote finale. En wie pakt dan na 16 weken de titel in de Premier League of Darts in 2026? Vanavond zul je het weten. 8:15 wordt alles live uitgezonden op Viaplay. En hier zo direct sport in het kort. Maar eerst heb ik Camillo voor je en Sia op Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio op deze donderdag. En wat een heerlijke donderdag. Graadje of 25, zonnig en droog. En morgen schijnt het nog warmer te worden, zie ik. Dus als je nog de kans hebt om bij je baas even een vrije dag te claimen of een vrije middag, zou ik doen. Heb je lekker op tijd weekend, kun je lekker genieten van het mooie weer morgen. Ook kun je genieten van de Giro d'Italia vandaag. 18e etappe, ga ik je straks meer over vertellen. Eerst even naar 28 mei 2017. De Ronde van Italië nadert de ontknoping. En op die dag is het Tom Dumoulin die als eerste Nederlander in de geschiedenis bij de mannen de Ronde van Italië wist te winnen. Dat doet hij goed. Na Jan Jansen en Joop Zoetemelk is hij dan de derde Nederlandse winnaar op dat moment van een grote ronde. 2017 alweer. Dat lijkt al lang geleden. Vandaag dus de 18e etappe. Ga ik je straks meer over vertellen. De details je hoort zo op

0: Real Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
11: Kippie.
12: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Mantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt achter de rug. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder meer op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf is de hoofdrijbaan dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Je kunt er langs over de parallelrijbaan, maar het doet er wel 20 minuten langer over. Verder een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer, kwartiertje extra. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Danny Elbersen. Met zo direct meer over de 18e etappe van de Giro naar Michael Jackson en de Black Eyed Peas.
4: Grand Prix Radio.
5: Let's get it started in here.

tijdloze klanken van Michael Jackson in Coffee and Classics. En weer over de Giro d'Italia. Vandaag in de Ronde van Italië, de 18e etappe. Het is een lastige rit. Hij gaat over 171 kilometer. En de wielrenners die beginnen in Faia della Paganella. Dat klinkt als een gerecht, zou je bijna zeggen. Naar de finishlijn. En die zit in Pieve di Soligo. 171 kilometer. Er zit een lange afdaling in het begin. Dan golft het parcours langzaam richting de verraderlijke finale, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Stevige klim van ruim een kilometer zit er dan ook nog in. En dan beginnen ze vanmiddag om 1:15. En na die stevige klim zullen ze dan zo rond 4:45 bij de eindstreep verwacht worden. Dat in Italië vandaag. En wat gebeurt er dan nog meer op sportief gebied? Nou, onder andere dus de finale van de Premier League of Darts in de O2 Arena in Londen. Vanavond weten we wie daar het kampioenschap wint van 2026. Er wordt ook nog getennist in Parijs. Daar ga ik je straks ook nog over bijpraten. Hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
0: Dit is jouw sportradio.

0: en Classics, beter bekend als Sonny Crockett, want zo zagen we hem toch het liefst op televisie vroeger. Hè? Vandaag 28 mei, ik zie net voorbij komen dat de geboortedag van Bram van der Vlucht vandaag is. Hij is 28 mei geboren. Leeft helaas niet meer, in 2020 is hij overleden. Hij is 86 jaar geworden. En ja, wie is nou Bram van der Vlucht, hoor ik je denken. Bram van der Vlucht, hoe zeg ik dat tactisch, had een hele nauwe connectie met Sinterklaas. Knipoog, knipoog. Nou, dan weet je vast wel wie ik bedoel. Straks na het nieuws van 11 uur in Koffie en Classics gaan we het onder andere hebben over tennis op Roland Garros. En ook de MotoGP komt nog aan bod.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en Classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.

0: heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Een dodelijke brand in een school in Kenia. Zeker 16 mensen zijn omgekomen, vooral kinderen. Er zijn zo'n 70 gewonden, meldt het Rode Kruis in Kenia. De brand brak uit in een slaapzaal van de kostschool. 2 jaar geleden kwamen nog 21 jongens om bij een soortgelijke brand. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat de nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van 270.000 euro. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder andere via verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een file van een uur door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volgt de A15 en vervolgens de A4.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Hey, Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Grand Prix Radio.
6: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is Koffie en Classics op deze fijne donderdagochtend. Waar we het zo direct gaan hebben over Roland Garros, want er wordt weer getennist vandaag. En we hebben even een schuin oog naar de MotoGP in Italië van dit weekend.

Radio, goedemorgen. Vandaag 28 mei. Het is een bijzondere dag, want vandaag is hij jarig 78 jaar geworden. Wil Hartog, voormalig Nederlands motorcoureur en ondernemer trouwens. Hij heeft een grasdrogerij gehad. Nou ja, dat deed hij. Hij is inmiddels wel met pensioen. Maar Wil Hartog stond ook bekend als de Witte Reus, vanwege zijn witte pak onder andere. Hij won 5 keer een 500 cc-wedstrijd op de motor. De voorloper van de MotoGP, zeg maar. En een van de hoogtepunten was dat hij op 25 juni 1977... de TT in Assen wist te winnen. Wil Hartog won op eigen bodem, zeg maar, de TT. Ja, het grappige is, de beker die hij won, die heeft zijn zoontje later verkocht op de rommelmarkt. Dus ik hoop dat hij er goed geld voor gekregen heeft. Over MotoGP gesproken, dit weekend wordt er gereden in Italië. Morgen zijn de vrije trainingen en de eerste kwalificaties. Zaterdag de tweede kwalificaties en zondag de race. En naast de MotoGP komt natuurlijk ook de Moto2 en de Moto3 in actie. Hoor je dus meer over hier op Grand Prix Radio, je sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi, nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio, goedemorgen. We gaan je even mee terugnemen in een stukje voetbalgeschiedenis op 28 mei. Want dit is namelijk de dag waarop in 1997 de Champions League finale werd gespeeld. In München gebeurde dat. Het was Borussia Dortmund die met 3-1 wist te winnen van Juventus. Dan gaan we naar 2003. Toen stond Juventus weer in die finale. En ook toen wisten ze het niet te winnen, want AC Milan was toen in Manchester, want daar werd gespeeld. Sterker na strafschop, het werd 3-2. 2003 dus AC Milan winnaar van de Champions League. En dan in 2011 werd er ook op deze dag de finale gespeeld. Dat gebeurde in Londen en het was Manchester United wat helaas verloor met 3-1 van FC Barcelona. En dat was tevens de laatste wedstrijd, de 601ste wedstrijd en tevens de laatste officiële wedstrijd in het betaalde voetbal van Edwin van der Sar. Wat een feitjes allemaal, hè? En over die Champions League voetbalwedstrijden gesproken. Zaterdagavond om 6 uur. Dan wordt de finale van 2026 gespeeld. Paris Saint-Germain moet het opnemen tegen Arsenal. Dus dan weet je dat ook eventjes. Straks gaan we het hebben over tennis op Roland Garros. Eerst richting 11:30 op Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
7: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
14: Kippie.
15: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
25: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
26: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
25: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust is wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Alleen nog maar een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 15 minuten voor de grenscontrole.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen.
27: Er wordt getennist in Parijs. Je hoort er zo direct meer over.

deze sportieve donderdag, want er wordt een hoop gedaan. Hè? Natuurlijk gereden in Italië in de Giro. Er wordt gedart vanavond in Londen, de finale van de Premier League of Darts. En vandaag wordt er ook weer getennist. Het tweede Grand Slam toernooi van dit jaar is bezig in Parijs. Tweede ronde is bezig. Na de eerste dagen strijden de overgebleven spelers in het hoofdschema verder voor een plekje in de derde ronde. Vanaf 11 uur zijn de wedstrijden inmiddels al begonnen. En vanavond komen er natuurlijk ook nog grote namen op het schema. Roland Garros gaat verder richting de grote finale. En het wordt alleen maar spannender en spannender. Hier trouwens ook. Straks sport in het kort. Wat zit erin? Nou, je hoort het zo direct naar Icehouse op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinio Summerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio met de Pet Shop Boys in Koffie en Classics. En je weet het, elke dag tussen 10 en 12 Koffie en Classics, afgewisseld met sport. En in het weekend doen we dat natuurlijk met Rob van Zomeren. Zo direct na 12 hoor je Alexander Stevens. Die praat je bij onder andere over de Giro en over de Premier League of Darts. Belangrijke wedstrijd vanavond. Verder actuele sportgebeurtenissen en superlekkere muziek. Dus heel veel plezier zo direct en nog een fijne donderdag.

0: kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. De Groningse congreshal, waar al dagen asielzoekers uit Ter Apel slapen, heeft vannacht zo'n 130 mensen opgevangen. Iets minder dan vorige nacht. 10 mensen bleven achter in Ter Apel en sliepen op het gras. Zo hopen ze hun plekje te houden. De komende nachten kunnen mensen voor wie in Ter Apel geen plek is naar Warfum. Soms bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later een stevige bui.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Vertrouwd sinds 1999.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris Gezichtsverzorging en Reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
23: Dit is niet normaal meer.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
2: Goedemiddag, smakelijk eten op donderdag. En rally-legende Sébastien Ogier heeft Max Verstappen uitgenodigd voor een test in zijn World Rally Championship auto.

Grand Prix Radio met Unite van Bruno Mars. Grootste hit op het ogenblik. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten. Er is lekker veel zon, 20 graden op de Wadden en het is 28 graden op het ogenblik in het zuiden. Morgen trouwens onweer, hagel, windstoten. Maar daar gaan we nu even niet over praten. Het is de rallylegende Sébastien Ogier die Max Verstappen heeft uitgenodigd voor een test in zijn auto. Een World Rally Championship auto. Dat zou wat zijn. De vader van Max, Jos, rijdt ook al rallies. Max zou daarmee, als hij ervoor open zou staan, kennis kunnen maken met de rallysport. En Ogier gaf aan benieuwd te zijn hoe Max zou presteren op een ander terrein dan Formule 1. Het is een bijzonder aanbod van de ene kampioen aan de andere, waarmee de werelden van Formule 1 en rally dan samenkomen. En Max zou natuurlijk wat tips en tricks bij zijn vader kunnen gaan halen. Max kennende, denk ik dat hij op de uitnodiging zal ingaan. Dat vindt hij leuk. Hij zal alleen thuis op de sim, denk ik, nog even wat gaan oefenen voordat hij instapt. Maar we houden je ervan op de hoogte wanneer het gaat gebeuren. En we weten het ook zeker, als het gaat gebeuren, wordt het ook gefilmd. Dat is wel zeker bij Max. Dus daar zal vast en zeker binnenkort wel meer over verschijnen. We gaan even naar Brabant, naar Breda. Want NAC Breda gaat ondanks de recente degradatie uit de Eredivisie toch door met hun trainer Carl Hoefkens, de Belgische coach. En NAC Breda hebben intensieve gesprekken gehad en hebben nu uiteindelijk besloten en vanmorgen bekendgemaakt om de samenwerking voor te zetten. Ze hebben het vertrouwen naar elkaar uitgesproken en ook gezegd dat ze gezamenlijk zullen en kunnen strijden voor een directe terugkeer naar de Eredivisie, naar het hoogste niveau van betaald voetbal in Nederland. Carl Hoefkens mag daardoor aanblijven in Breda en zal de selectie voorbereiden op het nieuwe seizoen, waarin promotie natuurlijk het duidelijke doel is voor de club uit Breda, uit Brabant wou ik zeggen. Goed nieuws dus voor Carl Hoefkens. Zometeen gaan we richting sport in het kort, want op donderdag zit bij ons op de sportredactie Rob Stelman. Je hoort hem zo meteen hier. Hij praat je bij in sport in het kort. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je donderdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Het is rond 12:30. En Oranje heeft in ieder geval een speler erbij die geblesseerd was en inmiddels weer wat speelminuten heeft kunnen maken afgelopen nacht. Memphis Depay. Hij meldt zich komend weekend voor de WK-selectie die afreist naar Amerika. Maar Memphis Depay heeft afgelopen nacht kunnen spelen. 1 helft heeft hij dat gedaan. Niet een complete wedstrijd bij zijn club Corinthians in Brazilië. Hij moet zich melden uiteindelijk komend weekend om mee te reizen met Ronald Koeman. Men was bang dat hij helemaal niet zou spelen voor het WK, maar dat is dus afgelopen nacht opgelost. Het is vandaag een dag met veel zon. 20 graden op de Wadden maximaal en 28 maximaal in het zuiden. En morgen is er dan omslag van het weer met onweer, hagel en windstoten. In de kustprovincies blijft het morgen droog. De temperatuur morgen 32 graden, maar dus wel die omslag met slecht weer. Regen en hagel, et cetera. Smakelijk eten, het is je donderdagmiddag lunch met nu Coldplay. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
5: meer. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
6: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Alexander Stevens. Met tussen nu en 1 uur veel voetbalnieuws voor je onderweg.

Sport Radio met Soul Sister, The Way to Your Heart. Het is je donderdagmiddag met een heerlijk zonnetje. En feest natuurlijk in Engeland, want Crystal Palace heeft gisteravond de Conference League gewonnen. Ze waren te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Maar je moet dat anders uitspreken, hè? Want ik hoor dat gistermiddag dat Rick van Veldhuis hier. Die zegt dan, zo moet je dat uitspreken. Voor de Londense club Crystal Palace was het een bijzondere overwinning. Want de trainer vertrekt, de Duitser, of Oostenrijker is het, Oliver Glasner. En het was ook gelijk de eerste Europese hoofdprijs in de historie van Crystal Palace. Dus dubbelop feest. De Oostenrijkse coach neemt dus op het hoogtepunt afscheid bij Crystal Palace. En de Spanjaarden eindigden in het Europese avontuur met een nederlaag dus in de eindstrijd. Die trouwens in Leipzig werd gespeeld, die wedstrijd. En de Engelsen bekroonden zo hun Europese seizoen als debuutclub. Ja, want dat was de eerste keer dat ze in Europa speelden. De finale van de Champions League, als we het hebben over Europees voetbal, tussen Arsenal en Paris Saint-Germain, die wordt zaterdag gespeeld. Dat wordt er wel eentje, want het is de eindstrijd om de belangrijkste Europese clubprijs. Vroege aanvangstijd, 6:00. Voetballiefhebbers moeten er dus rekening mee houden dat je bijtijds met het bord op schoot voor de tv zit, in plaats van het traditionele latere tijdstip. De strijd om de cup met de grote oren zal dus al beslist zijn voordat de zaterdagavond volledig is begonnen. Aftrap dus 6:00, onthoud dat. Zometeen gaan we even kijken naar Marit Steenbergen. Zij heeft namelijk indruk gemaakt op de 100 meter vrije slag. Ja, zwemmen dus. Gaan we het zo meteen over hebben. Ze is namelijk in Frankrijk op het ogenblik. Je hoort er zo meteen meer over. Je hoort hier ook sport in het kort. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is onzeker of topscorer Neymar met Brazilië meegaat naar het wereldkampioenschap. De aanvaller ontbrak op de besloten training van de nationale ploeg en is inmiddels onderzocht in een privékliniek. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door een kuitblessure trainde Neymar niet mee met de rest van de WK-selectie op het oefencomplex in Teresópolis. De Braziliaanse voetbalbond houdt de kaken stijf op elkaar over de ernst van de situatie. De bond laat in een korte verklaring weten dat er pas weer updates komen als de medische staf de onderzoeken volledig heeft afgerond. Het nieuws zorgt voor de nodige spanning, want de bondscoach moet de definitieve WK-selectie uiterlijk op 1 juni indienen bij de FIFA. De spits speelde zijn laatste interland in 2023 en kampte sindsdien met veel blessures en vormverlies. Bondscoach Carlo Ancelotti benadrukte al eerder dat status niet telt en dat Neymar alleen meegaat als hij fit is. Ondertussen loopt de voorbereiding van de Brazilianen door. De ploeg speelt een oefenwedstrijd tegen Panama. Ancelotti mist in dat duel nog 3 andere sleutelspelers. Gabriel Magalhães, Marquinhos en Gabriel Martinelli ontbreken omdat ze eerst nog de finale van de Champions League spelen met Arsenal en Paris Saint-Germain. Na het duel met Panama oefent Brazilië nog tegen Egypte, waarna de jacht op de wereldtitel begint met een groepswedstrijd tegen Marokko.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Rain, Can't Get Enough of Your Love, baby, het origineels van Barry White. Ja. Het is je donderdagmiddag richting 1 uur. Smakelijk eten, een lekker zonnetje. 20 graden op de Wadden maximaal en 28 maximaal in het zuiden. Marit Steenbergen, de zwemster, heeft gisteren indruk gemaakt op de 100 meter vrijslag. En daarmee ook nog eens de op 1 na snelste tijd ooit genoteerd. Tijdens wedstrijden in het Franse Cannes liet deze 26-jarige wereldkampioene zien in uitermate topvorm te zijn. En na deze prestatie heeft ze haar zinnen gezet op een eigenlijk nog groter doel. De dame uit Friesland gaf aan dat ze dit weekend een serieuze poging wil wagen om het wereldrecord op deze afstand te verbreken. De 100 meter vrije slag. Wat uiteraard haar prestatie nog meer glans zou geven. We houden het voor je in de gaten natuurlijk. Zometeen hier, want het is hier donderdagmiddag heel veel voetbal. We gaan nog even richting RKC Waalwijk. Daar is wat over te melden, maar er is natuurlijk sowieso heel veel voetbalnieuws in aanloop naar het WK. Zometeen erover, hier veel meer.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoek naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen de partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. De verzameling van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel is, zoals dat heet, onrechtmatig verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië. De spullen werden vaak meegenomen naar militaire acties. Er zijn ook spullen uit Suriname en de Caribische eilanden. Soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later valt er een stevige bui.

0: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij afrit Echt. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand één rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld 5 kilometer file en 15 minuten vertraging.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus. Aldi.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Altap.
17: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
23: Juich mee met Oranje.
8: Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Radio. Alexander Stevens.
18: Smakelijk eten tijdens de lunch. In de voorbereiding op het WK door Brazilië zijn er zorgen ontstaan rondom Neymar. De aanvaller heeft namelijk de eerste training overgeslagen omdat hij een blessure heeft op het ogenblik.

Heart, all I wanna do is make love to you. Het is je donderdagmiddag, 1 uur geweest. Smakelijk eten tijdens lunch, lekker zonnetje. 20 graden op de Wadden, 28 in het zuiden maximaal vandaag. Maar morgen wordt het wel anders. Dan is er toch een beetje een omslag met buien, onweer, hagel, windstoten. Het is wel warm morgen. Temperaturen die kunnen oplopen tot 32 graden. De bondscoach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, heeft zijn definitieve selectie voor het aanstaande WK voetbal gepresenteerd. Zuid-Afrika wist zich voor het WK te kwalificeren door als winnaar uit een kwalificatiegroep te komen, waarin Nigeria vooraf als de voornaamste concurrent werd beschouwd. Met de bekendmaking van de spelerslijst kan de voorbereiding van Bafana Bafana op het mondiale toernooi nu de volgende fase in. De exacte namen van de spelers zijn nog niet vrijgegeven door de Zuid-Afrikaanse voetbalbond. Zodra dat het geval is, zullen wij ons weer melden bij jou. Zo simpel gaat dat hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dan even Formule 1, want het team van Haas in de Formule 1 heeft aangekondigd pas deze zomer een besluit te nemen over de rijdersbezetting voor het volgende seizoen. De coureursmarkt is de laatste jaren erg in beweging, waarin 2024 voor het eerst in de geschiedenis van de sport alle teams met dezelfde coureurs aan het seizoen begonnen, zorgde juist vorig jaar weer voor een grote stoelendans. Nou, Haas neemt het nu qua tijd even echt ruim om de opties voor de toekomst te evalueren en een definitieve keuze te maken, en zegt dus dat ze pas in de zomer, CQ aan het einde van de zomer, dat besluit bekendmaken. Zometeen even bijpraten over Willem II. Ja, de favoriete club van onze medepresentator van de podcast, Frank Evenblij. Wat is daar aan de hand? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen, waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost, tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met Madonna op je donderdagmiddag. Smakelijk eten als je momenteel aan tafel zit. Het is rond en om 1:30. Vandaag is er veel zon. 20 graden maximaal op de Wadden. En in het zuiden kan het kwik oplopen richting de 28 graden. En dan morgen buien met onweer, hagel.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden, 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
13: Kippie!
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Het is niet normaal meer.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
18: Lidl, Lidl deals.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 30 minuten. Hierdoor ook viel op de A73 naar Maasbracht vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen. Ongeveer 5 kilometer en een uur extra. Verder een bermbrand bij De Bilt op de A28... als je onderweg bent vanuit Amersfoort richting Utrecht. Vanaf Maarn een file van 15 minuten. Er is één rijstrook dicht.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Alexander Stevens.
10: Voetbalclub Willem II heeft een overname gedaan. Zo meer.

plaatje met een lekker zonnetje. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Met een zonnetje bedoel ik 20 graden op de Wadden maximaal vandaag. In het zuiden zelfs 28 graden. Morgen dus omslag van het weer, kom ik zo op. Goed nieuws in Brabant bij Willem II. Ze zijn inmiddels natuurlijk gepromoveerd. En ze hebben vandaag bekendgemaakt dat ze Finn Stam definitief hebben overgenomen van AZ. Jonge verdediger speelde het afgelopen seizoen natuurlijk al op huurbasis voor de Tilburgenaren. Maar Willem II heeft nu de optie tot kopen in het huurcontract gelicht en de speler voor 3 seizoenen vastgelegd. Finn Stam zal zodoende met zijn club de overstap maken naar de Eredivisie. Loon naar werken zal hij ook denken. En met de transfer versterken natuurlijk de mannen van Willem II hun defensie. En de defensie versterken ze met het oog op het komende seizoen, op het hoogste niveau natuurlijk, in de Eredivisie te voetballen. Ja, en dan krijgen ze dus te maken met Ajax, PSV en dergelijke. En dan komt die Finn Stam best wel van pas. Over wat andere zaken in Brabant. Carl Hoefkens blijft hoofdtrainer bij NAC Breda. Is ook vandaag bekend geworden. Daarover hoor je ook meer straks in Sport in het Kort. En er maakt iemand een rentrée in de MotoGP tijdens de Grand Prix van Italië. Het is een Brit. Ja, hij moet namelijk Johan Zarco, die geblesseerd is, vervangen. We hebben het over de Brit Cal Crutchlow. Hij vervangt Johan Zarco omdat hij een zware knieblessure opliep tijdens de race in Catalonië en voorlopig is uitgeschakeld. Voor de Brit wordt het zijn eerste race van het seizoen. Hij is wel ervaren, maar krijgt ook eigenlijk wel een beetje onverwachte kans op zich opnieuw te meten met de wereldtop in Mugello tijdens de Grand Prix van de MotoGP van Italië. En Crutchlow moet dus aan de bak dit weekend. Zometeen Sport in het Kort. We zetten alle zaken voor je op een rijtje. Dat doen we op je donderdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio. Hier is Phil Collins bij jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Je donderdagmiddag langzaamaan richting 2 uur met Iggy Pop en Kate Pearson en Candy. Van een paar decennia geleden. En Iggy Pop, ja, hij treedt nog steeds op. Ik zag laatst nog wat foto's online. Die man, dat is echt, die leeft op wat dat betreft drugs en alcohol. Maar hij leeft nog wel. Dat houdt hij al 50 jaar vol, die levensstijl. Als het niet 60 is inmiddels. Grappig. In Italië, vandaag tijd voor de 18e etappe van de Giro. De Ronde van Italië. Het is een lastige rit vandaag. 171 kilometer richting de finish. En na een lange afdaling in het begin golft eigenlijk het parcours langzaam richting een toch wel verraderlijke finale straks. Daar moeten namelijk de deelnemers de Muro di Ca del Poggio bedwingen. Dat is een hele stevige klim. Die klim duurt ruim 1 kilometer. De renners zijn begonnen inmiddels 1:15, dus ruim 1/2 uur geleden aan de etappe van vandaag. En ze worden rond 4:15 verwacht bij de eindstreep. En de eindstreep ligt in Pieve di Soligio. Ja, prachtige naam allemaal. Vanavond is ook de grote ontknoping op het gebied van darts, van de Premier League of Darts. Die is in Londen, in de O2 Arena. Het prestigieuze toernooi is aangekomen bij de allesbeslissende play-offs. Daarover hoor je zeker zometeen meer na 2 uur hier met Rob Spijker. Veel plezier met Rob.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer doses te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. De politie in Den Haag heeft een inwoner van die stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek naar de herkomst van objecten in de koninklijke verzamelingen. Een klein deel is onrechtmatig verkregen, bijvoorbeeld tijdens militaire acties in voormalig Nederlands-Indië. Maxima zegt dat transparantie belangrijk is voor een open gesprek met de landen van

0: herkomst. Zonnig met wat sluierwolken en 20 tot 27 graden. Vanavond is het nog lang warm en morgen gaat de temperatuur naar maximaal 33 graden. In de avond kans op een fikse bui.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Breda bij Nieuwendijk. 8 kilometer en 20 minuten vertraging hierdoor. Er is één rijstrook afgesloten.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus

0: is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En Anne Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Grand Prix Radio.
10: Rob Spijker.
11: Het is vandaag een drukke dag. We hebben alles over Roland Garros natuurlijk, waar ook Nederlanders het heel erg goed doen. We gaan alvast vooruitkijken naar het WK voetbal. En we hebben natuurlijk de Giro d'Italia voor je.

Sportradio op een warme donderdagmiddag. In de autosport wil via president Ben Salayem de limiet op het aantal ambtstermijnen afschaffen. Dit is echt even iets wat hij voor zichzelf doet, want volgens de huidige regels mag een president maximaal 3 termijnen van 4 jaar dienen. Ben Salayem werd vorig jaar zonder tegenkandidaat herkozen voor zijn 2e termijn. En als de regels niet veranderen, zou hij in het totaal niet langer dan 12 jaar president kunnen blijven. Met zijn voorstel hoopt hij deze beperkingen op te kunnen heffen en een langere aanstelling in de toekomst mogelijk te maken. Het is dus voor hemzelf, hè? Ik herhaal dat nog maar een keer. Dan richting het WK voetbal zijn er nogal wat zorgen bij een aantal landen. Bij Argentinië maken ze zich een beetje druk om de kleine blessure van Messi. Of dat een kleine of toch wat grotere en langdurige blessure is. In de voorbereiding op het WK kan Brazilië met zorgen rondom sterspeler Neymar. De 34-jarige aanvaller heeft de eerste training van de nationale ploeg moeten missen vanwege een kuitblessure. En hoewel hij per helikopter op het trainingskamp arriveerde, bleef hij uit voorzorg aan de kant. De Braziliaanse voetbalbond heeft nog geen verdere informatie vrijgegeven over de ernst van de blessure, waardoor zijn deelname aan het eindtoernooi vooralsnog lichtelijk onzeker is. Straks ook nog meer over de Nederlanders die nog meedoen bij Roland Garros. Je hoort het hier bij jouw Sportradio.

0: Monte Carlo.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de Black Eyed Peas en Meet Me Halfway. Het is vandaag een lekkere dag, hè? Ja, het is hartstikke lekker weer. 20 graden op de Wadden tot 28 in het uiterste zuiden. Er is trouwens nog wel een waarschuwing vanaf het einde van morgenmiddag, vrijdagmiddag. En ook vrijdagavond komen er in de zuidoostelijke helft onweersbuien voor. Dat houdt in code geel. Dat is nooit helemaal zeker, maar het is een waarschuwing. Temperatuur zal morgen tussen de 25 en de 32 graden liggen. En je weet het, in Nederland krijgen we altijd ergens een soort van afrekendag als we heel erg lekker weer hebben gehad. Nou, die afrekendag die zou morgen wel eens plaats kunnen vinden. Houd er dus rekening mee vanaf morgenmiddag. En morgenavond komen er in de zuidoostelijke helft onweersbuien voor. Dat is code geel. Wij gaan richting 2:30 op jouw sportradio.

0: nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuisin, mooi wonen.
16: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
17: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land, zo heb je 10 minuten vertraging op de A1, Hengelo-Duitse grens. Bij de grens door controles, vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer. Ook grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam met een kwartier vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rob Spijker. Zo meteen meer over Teun Gijsselhart van De Graafschap.

Grand Prix Radio en die oude hit in de uitvoering van Softcell. In de 80's een hele grote hit voor Softcell en Tainted Love op jouw sportradio. Voetballer Teun Gijsselaert die gaat als een tierenlier. Hij maakt de transfer van de Graafschap naar het Spaanse Deportivo de La Coruña. De 21-jarige middenvelder zal dus komend seizoen in La Liga uitkomen. De Graafschap heeft een overeenkomst bereikt met de Spaanse club over de transfer, waardoor de superboeren opnieuw financieel profiteren van een internationale verkoop. Gijsselaert krijgt bij zijn nieuwe club de kans om zich te meten met topteams als FC Barcelona en Real Madrid. Details over de transfersom zijn trouwens nog niet helemaal bekendgemaakt, maar die komen later wel naar buiten. Dan even over FC Groningen. Scout Henk Veldmaten vertrekt bij FC Groningen. De man die bekend staat als de ontdekker van topspelers Luis Suarez, Virgil van Dijk en ook Tadic, is het niet eens geworden met de club over een nieuw contract. Veldmaten was in totaal 36 jaar in dienst bij de club en de gesprekken over zijn aflopende contract hebben helaas niet tot een akkoord geleid, waardoor de 69-jarige scout eind augustus afscheid neemt van de Groningers. Die moeten dus op zoek naar een nieuwe scout. Een hele goede middag. Het is de donderdag. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi, nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: zomerhit. London Beat hoorde je en I've Been Thinking About You. In Italië zijn ze vandaag begonnen aan de 18e etappe van de Ronde van Italië. Ik heb het over wielrennen. Het is een lastige rit van 171 kilometer. Die de renners van Faia della Paganella naar de finishlijn in Pieve di Soligo moeten brengen. Thuis ging het nog zo goed. Na een lange afdaling in het begin golft het parcours langs richting gaan richting een verraderlijke finale. Daar moeten de deelnemers namelijk de zogenaamde Muro di Ca del Poggio bedwingen. En dat is een stevige klim van ruim een kilometer waar heel veel renners kapot gaan. De renners zijn vanmiddag om 1:15 aan de etappe begonnen. Ze zijn al bezig en vanmiddag om 4:15 wordt de finish verwacht. Die hoor je dus en daar hoor je dus meer over bij Rick van Veldhuizen straks na vieren.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. De acties in het openbaar vervoer gaan door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Katshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden en hij ging er daarna vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en wil ook zijn rijbewijs een jaar afpakken. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. En dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die waren te hard en te smal, die bedden. En daarom gaat het Rode Kruis comfortabelere bedden neerzetten met een gordijntje. Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over, onder meer hard optrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing en nog geen boete. Met de geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het is zonnig, 22 tot 27 graden. Morgen zeer warm, 30 tot 33. En de zon schijnt dan, er zijn ook wolkenvelden morgen, maar later wel kans op een fikse bui.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 3 km.

0: file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland, 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar om Duitsland in te komen. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boxmeer een kwartier op onthoud. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Rob Spijker.
11: Je hoort in deze tijd bij ons heel veel over voetbaltransfers. En dan heb ik het niet alleen over de voetballers, maar ook over trainers. Zo zijn ze bij AC Milan druk op zoek naar een nieuwe trainer. En bij Willem II hebben ze een nieuwe voetballer. Daar zo meer over.

Radio, jouw sportradio met hits uit de 90's ook. Urban Cookie Collective hoorde je, The Key to Secret. Op het transfergebied in het voetbal gebeurt er op dit moment heel veel. De zoektocht van AC Milan naar een nieuwe trainer heeft een tegenslag gekend. De Italiaanse club lijkt naast de komst van Iraola te grijpen. De Spaanse coach staat namelijk op het punt om zijn contract bij Crystal Palace te verlengen. En verkiest een langer verblijf in Zuid-Londen boven een overstap naar de zevenvoudig winnaar van de Champions League. Dit wordt in de Italiaanse media gezien als een pijnlijke realisatie dat de club niet meer dezelfde aantrekkingskracht heeft als voorheen. Maar ja, Crystal Palace, gisteren natuurlijk ook de Conference League gepakt. Dus die gaan hartstikke lekker. Dus er is van alles voor te zeggen dat Iraola nog een jaartje wil blijven daar in Zuid-Engeland. Want die gaan nog wel meer prijzen pakken. Het is de donderdagmiddag. Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8 packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Oranje fans opgelet,

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
11: Kippie.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het alweer wat drukker op de weg. Op de A1 Hengelo-Duitsland door controles aan de grens. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten extra op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Kwartiertje vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda. En langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Want bij Boksmeer gebeurde een ongeluk. Vanaf Venderaai Noord nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rob Spijker.

Grand Prix Radio, ze bleef even hangen, hè? Dua Lipa en Illusions. Dit is jouw sportradio. Sinds gisterenmiddag staat er een nieuwe aflevering van onze podcast Autosport aan tafel online. Deze week met de GT en Endurance coureur. En daarnaast ook de beste Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Loek Hartog. Jeroen Blekemolen zit aan tafel. Hij won zijn klasse tijdens de 24 uur van de Nürburgring. En maakte afgelopen weekend zijn debuut in de NASCAR Euro Series. Presentatie is in handen van Rick Winkelman. En daarnaast is er ook nog ingebeld met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Onder andere gaat het daar hebben over zijn eerste meters in de Formule 1-auto. Als je wil, dan kun je de aflevering Formule 1 aan tafel gaan beluisteren via je favoriete podcast-app. Je kan hem ook bekijken via kijk.nl. En anders dan ga je gewoon even naar onze website. Dat is GrandPrixRadio.nl. Daar vind je alle informatie, de foto's erbij. En deze aflevering natuurlijk van Autosport aan tafel. Donderdagmiddag, richting 4 uur, is dit Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
4: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 2.

0: Grand Prix Radio met Bestel en Good Grief. Iets later vanmiddag gaan ze in Italië tijdens de Giro d'Italia, wielrennen is dat, gaan ze de Muro di Ca del Poggio op. En dat is een hele stevige klim van ruim een kilometer waar heel veel renners kapot komen te zitten. Ze komen ongeveer, als ze geluk hebben, rond 4:15 weer aan de eindstreep. En je hoort meer over de Giro d'Italia zometeen naar vieren bij Rick van Veldhuizen.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Een deel van Zandvoort is nu veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Er waren opstootjes en sommige strandtenthouders gingen eerder dicht omdat ze zich niet meer veilig voelden. Op het strand en in stationsgebied heeft de politie nu extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Het eerste gesprek om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden waren op het katshuis, maar waren ook zo weer weg. En dat betekent dat de acties in het openbaar vervoer gewoon doorgaan. Over een kleine maand. Maar premier Jette houdt hoop. De deur staat altijd open, zegt hij. In het Duitse Witte, net over de grens bij Venlo, zijn apen ontsnapt uit een opvang. Die zijn niet gevaarlijk, maar er wordt toch naar ze gezocht. Eentje is inmiddels gevangen en een ander is gezien op een begraafplaats, maar die loopt nog vrij rond. Mensen moeten de politie bellen als ze een aap in bijvoorbeeld hun tuin zien. Een enorme verrassing op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij werd uitgeschakeld door de Argentijn Francisco Cerúndolo. Het leek een makkelijke middag te worden voor Sinner, want hij stond 2 sets voor, maar werd uiteindelijk toch ingemaakt. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Ook vanavond nog lang warm met zon. Morgen wordt het zeer warm met maximaal 30 tot 33 graden. De zon schijnt dan en er zijn wolkenvelden. Later stijgt wel de kans op een fikse bui.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting.

0: op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
1: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Grand Prix Radio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: De Giro is onderweg naar Pieve di Soligo. En op papier niet de zwaarste rit, maar wel een finale met een klimmetje waar je de hele middag pijn in je hoofd van kan hebben.

0: mogen zingen. En Dancing in the Dark. Ja, van donkerte is hier geen sprake. Maar namelijk heel veel zonlicht. Heel veel zonlicht. Ja, het is minder warm dan de voorbije dagen. Maar nog steeds ziet het er heel erg goed uit.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Vandaag donderdag 28 mei 2026. En de Giro heeft vandaag zo'n rit die op papier misschien niet meteen schreeuwt spektakel. Maar juist daarom moet je oppassen. De 18e etappe is vandaag naar Pieve di Soligo. En het peloton komt uit de bergen, maar krijgt in die finale nog een gemeen stukje werk voor de kiezen. Vooral de Muro di Calipioggio is interessant. Kort, stijl en laat in de rit. En dat is zo'n klimmetje waar een sprinter denkt, ja, het overleef ik toch wel. Totdat hij ineens merkt dat hij er middenin zit. 3 weken fietsen in de benen heeft zitten, ja, dan ga je die 12% echt wel voelen. De Giro doet toch iets meer met je dan dat je denkt. En dat is datgene waar we naar uitkijken. De Giro, ja, het is altijd leuk om naar te kijken. Dus ja, iedere keer weer een beetje rauw. En daar hou ik wel van bij wielrennen. Crystal Palace, die heeft een Europese beker. Dat klinkt nog steeds een beetje vreemd, maar is toch echt waar. De club uit Zuid-Londen won de Conference League finale in Leipzig met 1-0 van Rayo Vallecano.

0: Europese prijs. Mooi aan deze finale was ook het contrast. Geen Real Madrid, geen Manchester City, geen voetbal-elite met 20 wereldmerken op het veld. Maar Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Twee clubs met een achterban die zichzelf graag zien als volks en rauw en vrolijk echt. En voor Rayo was het eigenlijk ook wel pijnlijk. Die club had namelijk net zo goed een sprookje kunnen schrijven. Maar Palace pakt de beker en gaat volgend seizoen Europa weer in. Met een verhaal dat niemand ze meer afpakt. Ja, niet elke Europese finale hoeft per se glamour te zijn. Soms is de finale juist mooier omdat je voelt dat je het voor de supporters doet. En dat het voor hen alles betekent. Grand Prix Radio. Hey, zeg maar dan.
1: Jouw sportradio.
0: Dat zijn wij zeker. Wij zijn jouw sportradio. Leuk dat je erbij bent. Maar nu, Samber, 12 to 12.

de hoogte van het laatste sportnieuws. Deze komt net binnen. We kennen natuurlijk allemaal de DRS-zone, dat was vroeger. En daarvoor is in de plaats gekomen de straight mode. En de straight mode is nog ruiger dan de DRS-zone. Nu schijnt het zo te zijn dat bij de Grand Prix van Monaco, of Monaco, zo je wilt, dat daar de straight mode er helemaal wordt uitgehaald. Want dat is te link. De wagens zijn toch nog te instabiel om met een straight mode door de smalle straten van Monaco te kunnen rijden. Dus die gaat eruit. Met andere woorden, geen enkele vleugel gaat er open tijdens de Grand Prix van Monaco. Dan weet je dat alvast. Verder, zaterdag staat de Champions League finale op het programma. Paris Saint-Germain tegen Arsenal in het Hongaarse Budapest. Voor Arsenal kan dit een historisch slot van het seizoen worden. De club werd al kampioen voor Engeland en kan nu ook voor het eerst Champions League gaan winnen. Mikel Arteta, de coach, heeft Arsenal in een paar jaar tijd omgebouwd van een aardige ploeg met mooie bedoelingen naar een volwassen topteam. Aan de andere kant staat Paris Saint-Germain. Niet meer alleen het project van dure namen, maar ook een ploeg die onder Luis Enrique veel meer structuur heeft gekregen. Met spelers als bijvoorbeeld Dembele of Vitinha. Heeft Paris Saint-Germain gewoon bijna goud in handen. Het is ook minder vrijblijvend dan vroeger. En het mooie aan deze finale is, Arsenal wil bewijzen dat het meer is dan een wederopstanding. En Paris Saint-Germain wil bewijzen dat het geen eenmalige Europese grootmacht is, maar een blijvertje voor nu en voor altijd. Ja, en dat is niet alleen in finale aanstaande zaterdag om een beker, maar toch ook een finale om een stukje imago. Grand Prix Radio, jouw sportradio, meldt zich hier met ook lekkere muziek. BFI, Why Not Jazz?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is onzeker of topscorer Neymar met Brazilië meegaat naar het wereldkampioenschap. De aanvaller ontbrak op de besloten training van de nationale ploeg en is inmiddels onderzocht in een privékliniek. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door een kuitblessure trainde Neymar niet mee met de rest van de WK-selectie op het oefencomplex in Teresópolis. De Braziliaanse voetbalbond houdt de kaken stijf op elkaar over de ernst van de situatie. De bond laat in een korte verklaring weten dat er pas weer updates komen als de medische staf de onderzoeken volledig heeft afgerond. Het nieuws zorgt voor de nodige spanning, want de bondscoach moet de definitieve WK-selectie uiterlijk op 1 juni indienen bij de FIFA. De spits speelde zijn laatste interland in 2023 en kampte sindsdien met veel blessures en vormverlies. Bondscoach Carlo Ancelotti benadrukte al eerder dat status niet telt en dat Neymar alleen meegaat als hij fit is. Ondertussen loopt de voorbereiding van de Brazilianen door. De ploeg speelt een oefenwedstrijd tegen Panama. Ancelotti mist in dat duel nog 3 andere sleutelspelers. Gabriel Magalhães, Marquinhos en Gabriel Martinelli ontbreken omdat ze eerst nog de finale van de Champions League spelen met Arsenal en Paris Saint-Germain. Na het duel met Panama oefent Brazilië nog tegen Egypte, waarna de jacht op de wereldtitel begint met een groepswedstrijd tegen Marokko.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: versie van Tracy Chapman's Fast Car hoorde je hier bij Grand Prix Radio. Luke Combs, ja, Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Precies. Hey, de moderne vijfkamp die gaat tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 echt veranderen. Het paardrijden verdwijnt en daarvoor komt een hindernisbaan in de plaats met obstakels die duidelijk zijn geïnspireerd op het programma als Ninja Warrior of zo. Dat is ergens logisch. De sport zoekt al jaren naar een nieuwe vorm. Sneller, begrijpelijker en aantrekkelijker, vooral voor het publiek. Maar er roept ook een grotere vraag op. Hoeveel moet je aan de sport veranderen om hem dan aantrekkelijk te houden? Want dit zie je breder. Formule 1 zoekt nieuwe doelgroepen. Olympische sporten worden korter, sneller en spectaculairder gemaakt. Zelfs de Paralympische Spelen in L.A. worden groter dan ooit. Met paar

show met clips en marketing. De vraag is dus niet of sport mag veranderen. De vraag is wanneer wordt vernieuwing een verbetering en wanneer wordt het gewoon een showtruc? Daarom een stelling voor de spraakmaker van dit uur. Sport moet zich vernieuwen, maar het moet geen televisieformat worden. Mijn vraag aan jou is, vind jij het goed dat sporten worden aangepast om jonger, sneller, spectaculairder te worden? Of moet het juist traditioneel blijven? Waar sta jij erin? Laat het eens even weten via de app van Grand Prix Radio. En ik ben erg benieuwd naar jullie mening. Dat ben ik bij iedere spraakmaker in ieder uur. Dus kom maar door. Laat even weten. Nog één keer de vraag. Vind jij het goed dat sporten worden aangepast om jonger, sneller en spectaculairder?

0: Class Heroes.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Hey, de vraag is, vind jij het goed dat sporten worden aangepast om jonger, sneller en spectaculairder te worden, of moet het juist een traditie blijven? Kom maar door met jullie antwoord. Straks hier ook nog lekkere muziek, daar zijn we van. Miles Smith komt eraan.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
12: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
14: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de tentoonstelling uit, omdat er signalen zijn dat kostbare objecten niet veilig zouden zijn. De directeur wil er verder geen details over geven. Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Hij gaat bij SBS6 een programma maken over Aretha Franklin. Het wordt gemaakt in Amerika samen met zangeres Shirma Rouse. En tennissoernooi op Roland Garros is een grote naam kwijt. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, kan na 2 rondjes al naar huis. Hij werd uitgeschakeld door een Argentijn. Het lijkt erop dat Sinner last kreeg van de hitte in Parijs.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook twee rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
22: Zometeen jullie antwoorden in de spraakbaker. En lekkere muziek hier.

0: Gotta Dance bij Grand Prix Radio. Hey.
1: Jouw sportradio.
2: Ik denk al, waar blijf je?
0: Ja, de vraag van mij aan jou is, in het kader van de spraakmaker, vind jij het goed dat sporten worden aangepast om jonger, sneller en meer spectaculair te worden? Of moet je juist van die traditie afblijven? Arjan de Bruin uit Epe zegt, nou ja, een beetje vernieuwing is prima, Rick. Maar als ik Ninja Warrior wil zien, dan zet ik Ninja Warrior wel op. Sport moet niet vergeten waar het nou precies vandaan komt. Maaike Veldhuizen? Juist goed joh, verandering. Als niemand meer kijkt, nou, dan heb je aan die traditie ook niks. Dus dan kun je beter veranderen voordat jouw sport uiteindelijk toch verdwijnt. Kees uit Wijk bij Duurstede. Bij sommige sporten snap ik het wel. Een moderne vijfkamp was voor veel mensen toch al niet te volgen. Maak het duidelijker en je wint publiek terug. Ja, dat is ook een hele rare moderne vijfkamp. Er zitten paardrijden bij, alles zitten bij, heel veel gekke dingen. En Linda van Laar uit Oosterwijk in Noord-Brabant zegt, ja, het gevaar is dat alles kort, snel en hysterisch moet. Niet elke sport hoeft per se TikTok te zijn.

geval meegedacht. Dankjewel daarvoor. En fijn om te merken dat onze interactie wat dat betreft groot blijft. En jullie het ook fijn vinden om even te laten weten hoe jullie tegen bepaalde zaken in de sport aankijken. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met een van die lekkere platen die we graag draaien als jocks op de radio. Christopher Cross is hier. And all right.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen, waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost, tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
0: Dit is jouw sportradio.

Laatste nieuws is vanaf Parijs, vanaf het graveltoernooi Roland Garros. Yannick Sinner, de gedoodverfde winnaar voor de editie van dit jaar, is bezweken onder de hitte. De mondiale nummer 1 is uitgeschakeld. Hij is helemaal kapot gespeeld en heeft het lastig, fysiek. En dat resulteerde in het feit dat hij speelt.

0: En blijft staan onder de bizarre temperaturen. Dus dat gaat er wat worden.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die wordt een paar maanden uitgesteld, omdat er signalen zijn dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Groot nieuws in Medialand. Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat binnenkort naar Amerika om samen met zangeres Sherma Rouse een programma te maken over Aretha Franklin. Maar ook hun eigen levens komen aan bod. Het programma wordt uitgezonden op SBS6. Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommestein gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij vloog er in de tweede ronde uit. Maar Sinner verloor misschien ook wel van de weersomstandigheden. Hij stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is 31 graden in Parijs. En op de beschutte baan waarschijnlijk nog warmer. Het is zonnig met wat sluierwolken en zomers warm, ook vanavond nog. En morgen is het nog warmer, dan kan het wel 33 graden worden. Later wel kans op een fikse bui.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij. Vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velsen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
10: Vertrouwd sinds 1999.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Montel bestaat 40 jaar.
9: En dat voel je.

0: Week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Grand Prix Radio.
13: Rick van Veldhuizen.
14: De renners zijn in de Giro nog steeds onderweg naar Pieve di Soligo. Het schijnt een hele saaie rit te zijn, maar een venijnige muur op het einde. Dus misschien zitten ze daar een beetje op te wachten. Het kan allemaal nog spannend gaan worden, mensen.

0: heeft niets van doen met de regen. Ring me in, Sam Fender en Olivia Dean. Goedemiddag.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Harder, sneller, beter. Met Rick van Veldhuizen.
0: Het is donderdag 28 mei 2026. Ja, en Dick Advocaat is weer terug bij Curaçao, dat weten. Bereidt zich voor in Nederland. Zit er momenteel in Huis ter Duin. En ja, daar worden ook wel af en toe wat van die bijeenkomsten belegd voor de journaaien. Dat noemen we persconferenties. En volgens Dick Advocaat, zo heeft hij zojuist bekendgemaakt, is Rutte zelf opgestapt. En

is aangedaan. Dit gaat dus niet alleen om een tweede kans, maar ook over erkenning. Nou, het blijft een mooi sportverhaal, want het schuurt. Was hij namelijk gered op dat moment door de scheidsrechter? Of is het dan toch nog een kans ontnomen? Ja, zeg maar. Het blijft lastig, maar we hadden allemaal liever gezien dat hij als overwinnaar uit de race zou komen. Ah ja, de race, uit de wedstrijd. Blijkt ook zo te zijn dat heel veel scheidsrechters

interview bleven of niet? Blijft een vreemd verhaal. Grand Prix Radio, jouw sportradio met nu. Get up before the night is over. Hier is Technotronic. Get up,

80, begin van de jaren 90. Technotronic, Get Up Before the Night is Over bij Grand Prix Radio. Even twee belangrijke berichten vanuit de voetbalwereld op het hoogste niveau. In het voetbal heeft de UEFA de aanvangstijd van de Champions League finale van aanstaande zaterdag aangepast. De eindstrijd tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zal zaterdag om 6:00 in het begin van de avond beginnen. Wat dus 3:00 eerder is dan in de voorafgaande seizoenen. En volgens de Europese Voetbalbond is dit besluit genomen om de algehele wedstrijdervaring voor de fans te verbeteren.

0: kampioenschap voetballen met Brazilië waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De sterspeler kampt met een kuitblessure van de tweede graad, waar een herstelperiode van ongeveer 2 tot 3 weken voor staat. En hierdoor is zijn deelname aan de eerste groepswedstrijd tegen Marokko zeer onzeker geworden. De aanvaller ontbrak gisteren ook op de trainingen van de nationale ploeg, de Seleção. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor de rest van het toernooi. Ik heb volgens mij wel gezien dat hij met een helikopter aankwam. Het is echt weer zo'n type ster waar je helemaal gek van wordt. Maar hij kwam met de helikopter volgens mij naar het team toe. Ja, goed, whatever. Ik vind het net zo aanstellen als Ronaldo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Het is zo jammer dat dit soort gasten het nodig hebben om alleen maar te lopen jammeren en te mekkeren. Terwijl het eigenlijk twee hele getalenteerde voetballers zijn. Dat blijft eeuwig zonde. Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Zeker wel. Nu, je bent de Scouting for Girls.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: stemgeluid van Michael McDonald. Je haalt hem er zo tussenuit. Ik heb de radio ook wel eens, hè? Van die mensen die hoor je op de radio. En denk je, hey, dat is hij of dat is zij. Ja, dat is een mooie, herkenbaar stemgeluid. Ja, ik hou ervan. Er is een enorme verrassing geweest op Roland Garros. Ik zei het al in het vorige uur. Want het is zo dat Yannick Sinner eruit ligt. Het graveltoernooi van Parijs heeft geen Yannick Sinner meer. En het zomaar eruit. De nummer 1 van de wereld stond tegen Juan Manuel Cerundolo met 2-6 voor. En leek gewoon op weg naar de volgende ronde. Maar toen ging het ineens mis. Sinner nam nog wat medische time-outs. Kreeg last van kramp. Verloor nog eens een keer in 5 sets ook. Want de sets die daarna volgden waren allemaal het voordeel van Cerundolo. Met 7-5, 6-1, 6-1. Dus dat zegt voldoende. Ja, dan is het niet alleen een sportieve tik. Het is ook meteen een waarschuwing voor de rest van het toernooi. In Parijs is het momenteel echt bloedheet. De banen spelen sneller en fysiek wordt dit Roland Garros misschien wel veel zwaarder dan vooraf gedacht. De stelling is dan ook, voor de spraakmaker bij extreme hitte moet de toernooileiding eerder ingrijpen. Ook al is dat zo dat het dan het spelschema in de war gooit en ze misschien niet helemaal uitkomen. Dus ze moeten meer naar de spelers kijken en niet naar het schema. Mijn vraag aan jou is, hoort hitte gewoon bij buitensport of moet je topsporters beter beschermen als het echt te warm wordt? Dus hoort hitte bij de buitensport of moet je de topsporters beschermen als het zo warm gaat worden als dat het momenteel in Parijs is? Laat het even weten via alle manieren waarop je mij weet te bereiken bij Grand Prix Radio. Ja.
1: Jouw sportradio.
0: Zeker en vast. Maar nu Silk City, hier is Electricity.

0: lekkere muziek blijft dit. Silk City en Electricity. Het is warm in Parijs en Yannick Sinner ligt eruit op Roland Garros. Mijn vraag is, hoort hitte bij de buitensport of moet je topsporters beschermen als het echt te warm aan het worden is, zoals nu bij Roland Garros? Zometeen ben je terug met Pink.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Een nieuwe grill. Op ons terras.
8: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.

0: verwarmingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Barbecue Saté en Chasselik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meest en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
4: Heijn. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
4: Kippie.
5: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Op het strand van Zandvoort en een stadstrand in Rotterdam is al een paar dagen overlast van jongeren. En daarom worden er nu maatregelen genomen. De politie krijgt extra bevoegdheden. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij. Er kunnen binnenkort geen au pairs meer uit de Filipijnen worden gehaald, meldt Nieuwsuur. De Filipijnse ambassade stopte even met het geven van visa na verhalen over uitbuiting in Nederland. Ook moesten sommige au pairs werken in de tuin. En jonge kinderen die een MRI-scan krijgen moeten altijd lang stil blijven liggen. En om ze daar een beetje bij te helpen worden animaties getoond van Mickey Mouse, Nemo en Spider-Man. Dat houdt ze rustig, bleek uit een Europese proef.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit het Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: Pak je mijn pink, krijg je een hele handvol.

0: Party Started. Voor Yannick Sinner is er geen feestje begonnen, kan ik je vertellen.
1: Nee,
0: die is overmand door de hitte. Dus alles behalve feest, ja. Maar goed, daarom een vraag van mij aan jou. Hoort hitte gewoon bij buitensport? Of moet je topsporters beter beschermen als het echt te warm is geworden? Nou, daar komen wel wat reacties op binnen. Van onder andere Erik Veldman uit Varsseveld. Die zegt, Rick, ik vind dat hoort bij de sport. Regen, wind, hitte, kou, daar moet je als topsporter mee om kunnen gaan. Anders kun je net zo goed alles binnen gaan doen.
1: Ja, ik roep ook wel eens een keer als Ajax op zondag om 11:45 moet gaan beginnen met voetballen. Buiten de arena, dus zonder dak erop. Dan roep ik altijd, dat wordt lastig voor de kindertjes. Want het is veel te vroeg en ja, het is niet binnen. Er zit geen dak op, dus het kan regen vallen. Bah. Maar zo is het wel. Marieke Bos uit Ouddorp zegt, tot op zekere hoogte ben ik het wel eens daarmee. Maar als iemand door kramp of oververhitting amper nog kan bewegen, ja, dan kijk je toch niet meer naar sporten, maar eerder naar een soort van schade beperken. En dan moet je ingrijpen. Henk van het Hof uit Staphorst, die zegt, ze moeten niet zeuren bij 25 graden, maar boven de 30 graden op zo'n gravelbaan, ja, dan wordt het wel wat anders. Dan moet gezondheid zwaarder gaan wegen dan de televisie. En Linda Smit uit Ter Apel. Ter Apel, grappig. In Groningen? Ja, dat weten we ondertussen wel. Linda zegt, het lastige is, iedereen weet dit vooraf, dus maak dan van tevoren duidelijke regels. Niet pas gaan discussiëren als de grote naam, in dit geval Yannick Sinner, eruit vliegt. Ja, precies, Linda. Dat denk ik dat je daar de kern te pakken hebt. Niet pas na afloop roepen dat het te warm was, maar vooral helder zeggen, bij deze temperatuur gelden deze pauzes, deze regels en deze bescherming. Anders wordt het ook heel erg lastig om nog een beetje te snappen hoe het verder gaat. Maar maak die afspraken van tevoren. Ja, en ik denk dat ze in Parijs niet echt blij zijn met het feit dat de belangrijkste, de gedoodverfde winnaar van het toernooi, de boel heeft moeten verlaten vanwege oververhitting. Want anders kunnen ze het niet noemen. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hey, daar is hij weer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
1: Dit

0: Jazeker, jij hebt ons weer gevonden. Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: En in Amerika heeft de Japaner Shohei Ohtani weer eens laten zien waarom hij in het honkbal zo'n absoluut fenomeen is. Voor de Los Angeles Dodgers gooide hij 6 innings zonder een honkslag tegen te krijgen. En alsof dat niet genoeg was, sloeg hij zelf ook nog een keer een lead-off home run. En de LA Dodgers wonnen met 4-1 van Colorado. Dat blijft toch het bijzondere aan Ohtani. Bij de meeste spelers ben je blij als ze of geweldig slaan of geweldig werpen. Maar Ohtani doet het gewoon allebei op dezelfde avond. Met als resultaat 4-1 voor de LA Dodgers. Heel bijzonder. Straks ben je terug. Ach, doe jij even de afkondiging.
2: Zometeen ben je terug met uur 3.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
5: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden.

0: krijgen na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. En die misstanden zijn er al jaren. Het is vervelend voor jonge kinderen, een MRI-scan. Ze moeten lang stil blijven liggen en het apparaat maakt lawaai. Maar er is nu iets bedacht om het een klein beetje makkelijker te maken. Het tonen van animaties van Mickey Mouse, Nemo of Spider-Man. Kinderen die meededen aan een Europese proef hadden minder stress. Het is vanavond warm met veel zon. Het kan wel eens een klamme nacht worden. Morgen wordt het heet met 30 tot 33 graden. Er is dan veel zon met later op de dag een paar fikse buien.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Want dat staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Zat 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
3: Dat bootje waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Speel bewust 18 plus.
1: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Radio. Rick van Veldhuizen.
10: Memphis Depay heeft opnieuw gespeeld voor Corinthians. Hij kwam 45 minuten in actie en dat is voor Oranje belangrijk. Want komend weekend sluit Depay weer aan in Zeist voor de voorbereidingen op het WK.
9: Radio.

trein en in de bus. Maar met dit weer ook. Eet smakelijk mocht je momenteel aan tafel zitten en probeer te genieten van je maaltijd. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is alweer na zessen. Laatste uur waarin wij toch even een klein verslagje willen doen van datgene wat er zojuist gefinished is. Ja, zojuist. Toch alweer een goed half uur geleden. De etappe van vandaag in de Giro d'Italia. En onze eigen Mischa Jans heeft daarnaar gekeken, Mischa.

0: Jefe del Sojo. Mijn Italiaans is ook niet meer wat het geweest is. Maar oké, het was een redelijk saaie etappe. Tot 10 kilometer voor het einde, toen er nog een venijnig klimmetje aankwam. En 10 kilometer voor het einde ging Eulalio, de voormalig roze truidrager, ging er nog even vandoor. Maar werd een kilometer later hoogstpersoonlijk teruggehaald door Vingegaard. Dat is de klassementsleider. En met een groepje klassementsleiders werd er naar de finish gereden. Maar 5 kilometer voor het einde probeerde Eulalio het opnieuw. Samen met de Cool Set. Ook een renner met z'n tweetjes dus probeerden ze het. Maar 3 kilometer daarna werden ze weer ingerekend door het peloton. En op 1,5 kilometer voor het einde was het hele zootje weer bij elkaar. En kregen we dus een massasprint. En die werd gewonnen door de Fransman Paul Magnier. En die won daarmee zijn 3e etappe van deze Giro. En pakte daarmee de paarse trui terug. Ja, morgen dan krijgen we een zware bergetappe. Die gaat van Feitre naar Piani di Pezzè. Hij gaat over 151 kilometer. En daar zou het klassement misschien wel weer eens door elkaar kunnen worden geschud. Of in ieder geval gaan de klassementsrenners zich wel weer laten zien. Tenminste, dat hopen we.
1: Zeker, dat hopen we zeker. Dankjewel, Michel Jans. Tot zover het verslag van vandaag. Morgen nemen we je ook weer gewoon mee met de etappe dan weer van morgen. Nu op de radio, David Guetta en Teddy Swims en Gone.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat een Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: All the subtle flavors of my life have become bitter seeds and poison leaves.

0: Swing Out Sister. En Surrender bij Grand Prix Radio. Zeker.
1: Jouw sportradio.
0: Vincenzo Italiano. Hij is vertrokken bij Bologna. En dat is sportief opvallend, want hij had de club juist naar succes gebracht. Met onder meer de eerste Coppa Italia winst in 51 jaar voor de club Bologna. Maar in Italië staat de volgende deur alweer op een kier voor Vincenzo Italiano. Napoli zoekt na het vertrek van Antonio Conte een nieuwe trainer. En Italiano wordt daarbij genoemd. En daarmee is het weer het typische voetbal. Je kunt nou iets moois opbouwen, maar zodra er een grotere club belt, dan staan de verhuisdozen alweer klaar. Voetbalclubs praten ook graag over projecten, maar trainers weten, het project duurt meestal tot de volgende betere aanbieding. En zo gaat dat. Breng me even bij de spraakmaker van dit uur. Loyaliteit in de topvoetbal bestaat bijna niet meer. Trainers en clubs zijn vooral met de volgende stap bezig. Noem het opportunisme. Mijn vraag aan jou. Moet de trainer blijven om iets op te bouwen? Of is het logisch dat hij vertrekt zodra er een grotere club langskomt? Ja, zo gaat het vaak wel. En in de media is het ook vaak zo. Tenminste, dat wordt vaak gezegd. Nou goed, laat eens even weten, hoe kijk jij ernaar? Moet een trainer blijven om iets op te bouwen? Of is het logisch dat hij vertrekt zodra een grotere club langskomt? Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoorden. Jason Derulo. Wie? Jason Derulo nu. Oh, die?

0: werkt zodra een grotere club zich meldt. Maar we komen, die antwoorden van jullie. Doe ik straks ook zo meteen hier muziek. Alex Warren komt eraan.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
6: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
4: Kippie.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio en ik ben Robert-Jan Knook. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 jaar voor een dodelijke schietpartij in Coevorden bijna een jaar geleden. Daarbij kwam een man van 21 om het leven die een vriend van de schutter zou willen ontvoeren. Maar waarom is niet bekend? Op een treinstation in Zwitserland is een aanslag gepleegd. Een man die Allahu Akbar riep, stak 3 willekeurige mensen neer. Ze raakten gewond, eentje is er slecht aan toe. En de dader is opgepakt. En met dit mooie weer zijn er op sommige stranden problemen door jongeren die overlast veroorzaken. Daarom komen er extra controles in Zandvoort en Rotterdam. En die blijven zolang het nodig is, zeggen de burgemeesters.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Ook op de A10 wordt nog langzaam gereden. Vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer staat voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file nog daar. En een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Het is file rijden tussen Moergestel en Best.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Rick van Veldhuizen.
17: Eet smakelijk als je aan tafel zit. Zometeen hier de

Dan ben je geen project, maar dan was je een tussenstop, hè? Dan hebben wij Marieke uit Bijlen. Die zegt, iedere club zegt dat ze willen bouwen. Maar niemand heeft nog geduld om de stijgers neer te zetten.

leaseauto's. Hup, na 2 jaar inruilen. En deze komt van Anja de Ruiter uit het Limburgse Horst. Als Napoli belt, snap ik dat je luistert. Maar zeg

0: tegen mastermixer Ben Liebrand. Ik zit even te kijken of ik al kan zien wat het wordt morgen. Nee, nog niet. Dat is een verrassing. Dus morgen om 17:50 hoor je weer de nieuwe minimix bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.

radio, maar ook jouw lekkere muziekradio, dat is duidelijk. Nog even twee laatste berichten, die gaan voornamelijk over voetbal. In het Spaanse voetbal heeft trainer Michel zijn vertrek bij Girona aangekondigd. De Noord-Spaanse stad Girona. Na een samenwerking van 5 jaar verlaat de Spanjaard de club aan het einde van dit seizoen. En dit nieuws wakkert de speculaties over een overstap naar Ajax verder aan. De Amsterdamse club wordt

0: vandaag bekend.
1: Nee, dat is lekker.
0: Dan hebben wij dadelijk weer in Nederland bij Ajax een coach die dan, zeg maar, vanuit de degradatie hier naartoe komt. Dat zijn vooruitzichten. En dan voetballer Somerville, die staat nadrukkelijk in de belangstelling van AS Roma. De 24-jarige vleugelaanvaller van West Ham United, die onlangs werd opgenomen in de WK-selectie van Oranje, staat bovenaan de verlanglijst van de Italiaanse club. Na de degradatie van West Ham lijkt een transfer voor Somerville een vrij serieuze optie. Met zijn selectie voor het wereldkampioenschap.

dat half Nederland, misschien wel heel Nederland, eerst nu graag eens een keer zou willen zien hoe hij speelt. Want de meeste mensen hebben hem nooit zien spelen bij West Ham United. Maar hij staat wel, ja, maar bij de beste 26 van bondscoach Ronald Koeman. Dus wij zijn nu met z'n allen ook heel erg benieuwd. Hoe is die gast? Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinio Summerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: vandaag. Strikt eromheen en klaar. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de donderdag. Morgen nog één dag en dan wordt het vanzelf weekend. Wat een heerlijk vooruitzicht. En Ben Liebrand is er ook bij. De Mastermixer om 17:50. Ik nodig je dan graag weer uit. Graag tot dan dus ook. En nog een hele fijne avond.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorde, bijna een jaar geleden. En justitie eiste een gevangenisstraf van 18 jaar voor de verdachte. Hij zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend werd ontvoerd. Een man van 21 werd daarbij dodelijk geraakt.

0: krijgt ook 20 moderne straaljagers. En dat is pas over een tijdje. Ze zijn nodig om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland. Oekraïne betaalt de straaljagers overigens zelf met geld dat het heeft geleend van Europa. De verwoestende brand vorig jaar op Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. De boel stond in no time in lichterlaaien door het lek. Het podium brandde helemaal af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten herhaling voorkomen. Vanavond is het warm met veel zon en morgen heet. Maximaal 33 graden. In de kustgebieden later wel wat meer verkoeling en er komen ook fikse buien morgenmiddag.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 22:00 PM.
14: En met extra korting.
15: Zullen we?
14: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
19: Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
22: Peugeot. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf...

0: financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds: hallo lof voor Almof.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
20: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat het ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost, tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
1: Dit is jouw

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio en ik ben Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is het gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs. Maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studio Line Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goed

Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.

0: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maar het Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioenen een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct door had dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio met Robert-Jan Knauk. In Uithoorn zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meesten liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almond kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuisin, mooi wonen.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats.

de winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat een Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Oranje fans opgelet,

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
13: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stelbaar manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legt uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio met Robert-Jan Knauk. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten, daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest. Maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken. Verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn

0: Jackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
14: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen, waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost, tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: favorite time.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdome kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Vannacht naar het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag frisse regen- en onweersbuien.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen af vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59 en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Maar het Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct door had dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park.

0: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
1: Dit

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen, waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat het ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost, tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts-toernooi 7 keer, een record. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.